0: helpen. Die brand is waarschijnlijk ontstaan door een auto die vuur had gevat. De brandweer krijgt ook daar de natuurbrand voorlopig niet onder controle, maar ze breidt ook niet verder uit. Er zijn 270 brandweerlieden ingezet en 6 blusvliegtuigen. De Houthi-rebellen in Jemen hebben opnieuw een aanval uitgevoerd op een havenstad nabij de straat van Bab el-Mandeb in het westen van het land. Die stad wordt gecontroleerd door het regeringsleger. De Houthis zouden verschillende woonwijken hebben bestookt met raketten en drones. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Het conflict in Jemen laaide vorige maand opnieuw op. De Houthi-rebellen voeren daarbij soms ook aanvallen uit op Saudi-Arabië. Dat land steunt de Jemenitische regering. De Houthis zelf worden dan weer gesteund door Iran. De VN heeft intussen opgeroepen om het conflict te stoppen. Straks beginnen ingrijpende wegenwerken op de Brusselse ring aan, de verbinding met de E19 in Machelen. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
1: Dit wordt hele zware hinder. Er zijn heel veel wegenwerken in de buurt. En we zitten hier op een heel belangrijk knooppunt met 36.000 voertuigen per weekdag.
0: Ook op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel, beginnen werken die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn er ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerp de wedstrijd tegen SK Beveren gewonnen met 2-1. Voor SK Beveren was het de eerste nederlaag sinds april vorig jaar. De club werd vorig seizoen kampioen in tweede klasse zonder een wedstrijd te verliezen. Dat is toch even wennen, vond Beveren-speler Lennart Mertens.
2: Je weet als het publiek er hierachter staat, moeilijk wordt. Maar goed, ik denk 2 zure goals. We hebben ook nog wat kansjes gehad. Ja, het is jammer, nog een keer verliezen. Het is lang geleden, maar goed, ik denk dat we ons wel lang aan de andere kant getoond hebben en dat we niet op kunnen verder bouwen.
0: De voorbije avond speelde Anderlecht ook tegen La Louvière. Anderlecht won die wedstrijd met 2-1. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken. Maar het blijft wel droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou trekken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur een nabijgelegen rivier oversteekt. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Er worden honderden brandweerlieden ingezet en ook 26 blusvliegtuigen. In de Amerikaanse staat New Jersey heeft het Amerikaanse leger F-16's ingezet om twee vliegtuigjes te onderscheppen. De toestellen zouden boven de golfclub van de Amerikaanse president Trump gevlogen zijn. Trump zou daar op dat moment aanwezig geweest zijn en dan vaardigt de lokale overheid vaak een vliegverbod uit boven de golfclub uit veiligheidsoverwegingen. Het Amerikaanse leger roept piloten intussen op om die beperkingen steeds na te leven. De Houthi-rebellen in Jemen hebben opnieuw een aanval uitgevoerd op een havenstad nabij de straat van Bab el-Mandeb in het westen van het land. Die stad wordt gecontroleerd door het regeringsleger. De Houthis zouden verschillende woonwijken hebben bestookt met raketten en drones. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Het conflict in Jemen laaide vorige maand opnieuw op. De Houthi-rebellen voeren daarbij steeds of soms ook aanvallen uit. Zo is het op Saudi-Arabië. Dat land steunt de jemenitische regering. De Houthis zelf worden dan weer gesteund door Iran. De VN heeft intussen opgeroepen om het conflict te stoppen. En straks beginnen ingrijpende wegenwerken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
1: Wel, we zitten hier met 36.000 voertuigen op een weekdag, dus er is enorm veel verkeer. We zitten met de E19 die daar aansluit op dat knooppunt. Heel veel werken in de buurt. Wij raden mensen aan om deze omgeving te vermijden, omdat er sowieso op de Woluwelaan, op de E19 en met al de werven in de omgeving wordt dit een heel druk punt.
0: De werken duren tot eind september en vallen samen met andere wegenwerken op de E19, namelijk in Rums, die 2 weken zullen duren. En in Mechelen-Noord zijn er ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken, maar het blijft wel droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

je rijk zijn en heel wijs. Of koning in een groot paleis. Maar de knaap zei onbevreesd: meneer, meneer,

0: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Spaanse stad Ceuta aan de grens met Marokko hebben duizenden inwoners geprotesteerd. Ze eisen strengere grenscontroles na de bestorming van de grens eind vorige maand. Tienduizenden mensen staken toen vanuit Marokko de grens over. De meeste keerden vrij snel terug, maar enkele duizenden migranten zouden nog altijd in Ceuta vastzitten. Volgens de organisatoren van de protestactie waren er zo'n 10.000 actievoerders, volgens de politie 5.000. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in de stad onhoudbaar. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8.000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou trekken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur een nabijgelegen rivier oversteekt. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Er worden honderden brandweerlieden ingezet en ook 26 blusvliegtuigen. Het water van de oceanen was in juli warmer dan ooit werd gemeten. Dat blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Een van de oorzaken is het weerfenomeen El Niño, waardoor het water in de Stille Oceaan warmer is dan gewoonlijk. Maar vooral ook de klimaatverandering speelt een belangrijke rol, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
1: We zien eigenlijk dat wereldwijde zeetemperaturen nog nooit zo hoog waren in juli. De enige manier om dit te stoppen is om structureel weg te gaan van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas zal ervoor zorgen dat de wereldwijde temperatuur stabiliseert en daarmee ook het aantal records zal afnemen in de tijd.
0: In de Amerikaanse staat New Jersey heeft het Amerikaanse leger F-16's ingezet om twee vliegtuigjes te onderscheppen. De toestellen zouden boven de golfclub van de Amerikaanse president Trump gevlogen zijn. Trump zou daar op dat moment aanwezig zijn geweest en dan vaardigt de lokale overheid vaak een vliegverbod uit boven de golfclub uit veiligheidsoverwegingen. Het Amerikaanse leger roept piloten intussen op om die beperkingen steeds na te leven. En op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen beginnen ingrijpende wegenwerken. Het brugdek en de rijweg worden er vernieuwd. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Wel, we zitten hier met 36.000 voertuigen op een weekdag, dus er is enorm veel verkeer. We zitten met de E19 die daar aansluit op dat knooppunt. Heel veel werken in de buurt. Wij raden mensen aan om deze omgeving te vermijden, omdat er sowieso op de Woluwelaan, op de E19 en met al de werven in de omgeving wordt dit een heel druk punt.
0: De werken duren tot eind september en vallen samen met andere wegenwerken op de E19 in Rumst, die 2 weken zullen duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken, maar het blijft wel droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Het water van de oceanen was in juli warmer dan ooit werd gemeten. Dat blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Een van de oorzaken is het weerfenomeen El Niño, waardoor het water in de Stille Oceaan warmer is dan gewoonlijk. Maar vooral ook de klimaatverandering speelt een belangrijke rol, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
1: We zien eigenlijk dat wereldwijde zeetemperaturen nog nooit zo hoog waren in juli. De enige manier om dit te stoppen is om structureel weg te gaan van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas zal ervoor zorgen dat de wereldwijde temperatuur stabiliseert en daarmee ook het aantal records zal afnemen in de tijd.
0: In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou trekken. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er bosbranden. In het zuidoosten van het land zijn nu 2 dorpjes ontruimd. Sinds een natuurbrand is ontstaan in het departement Lozère. Ook een snelweg werd afgesloten. Op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen beginnen ingrijpende wegenwerken. Het brugdek en de rijweg worden er vernieuwd. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Wel, we zitten hier met 36.000 voertuigen op een weekdag, dus er is enorm veel verkeer. We zitten met de E19 die daar aansluit op dat knooppunt. Heel veel werken in de buurt. Wij raden mensen aan om deze omgeving te vermijden, omdat er sowieso op de Woluwelaan, op de E19 en met al de werven in de omgeving wordt dit een heel druk punt.
0: De werken duren tot eind september en vallen samen met andere wegenwerken op de E19 in Rumst, die 2 weken zullen duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de openingsspeeldag vermeden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1 gelijkspel, tot Vrij in het slot zijn 2e doelpunt van de avond maakte. 2-1 voor Antwerp dus. Thibaut Somers van Antwerp is opgelucht.
3: Het was fantastisch om die laatste, denk ik, de 87e minuten dat we dan de winning goal maken. En dat is met de fans is het ideaal scenario om het seizoen te openen met zo'n overwinning.
0: Anderlecht speelde gisteravond tegen La Louvière en won die wedstrijd met 2-1. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken. Maar het blijft droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou, om te zien of jij...

0: 6 uur een Goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Wie van op de E19 uit Antwerpen de Brusselse binnenring op wil rijden, moet rekening houden met zware verkeershinder door wegenwerken. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt er het brugdek en de rijweg en het zijn ingrijpende werken, zegt Carla Cox.
1: In de verbindingslus van het knooppunt Machelen gaan we eigenlijk het volledige brugdek opnieuw heraanleggen. Dat wil zeggen dat we alle strippen tot op de waterdichting en van daaruit alles terug opbouwen. Dus betonherstel, nieuwe waterdichting en daar een volledig nieuwe wegopbouw met fundering tot en met asfalt. En dit tot en met eind september.
0: De nieuwe situatie op het einde van de E19 veroorzaakt vanmorgen verwarring bij de chauffeurs. Het is aan te raden om je snelheid aan te passen. Het water van de oceanen was vorige maand warmer dan ooit in juli. Dat blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Een van de oorzaken van die opwarming is het weerfenomeen El Niño, waardoor het water in de Stille Oceaan warmer is dan gewoonlijk. Maar vooral de klimaatverandering speelt een belangrijke rol, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
2: We zien eigenlijk dat wereldwijde zeetemperaturen nog nooit zo hoog waren in juli. De enige manier om dit te stoppen is om structureel weg te gaan van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas zal ervoor zorgen dat de wereldwijde temperatuur stabiliseert en daarmee ook het aantal records zal afnemen in de tijd.
0: In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer een hevige natuurbrand voorlopig niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit in de buurt van Sevilla en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Bijna 500 mensen zijn al geëvacueerd. En ook in Frankrijk zijn er natuurbranden. In het zuidoosten, in het departement Lozère, zijn 2 dorpjes ontruimd en ook een snelweg is er afgesloten. Sport in het voetbal heeft Antwerpen op de valreep gewonnen van SK Beveren. Beveren kwam in de eerste helft op voorsprong, maar met 2 doelpunten van Michael Frey haalde Antwerpen toch nog de zege binnen. De eerste wedstrijd van het seizoen was meteen al een lastige, vond Antwerp-verdediger Rijn van Helden.
3: Het was geen gemakkelijke match, het was echt een taaie match. Ik denk als je de andere wedstrijd ook kijkt, dat gaat allemaal niet stroef de eerste wedstrijd van het seizoen. De Beveren dat ook vrij goed deed. Ik denk ook dat we de eerste helft er niet goed in zaten. Maar je ziet wel vanaf minuut 60 dat wij, als we onze energie en onze kwaliteit wat hoger brengen, dat we een goede ploeg zijn en dat we het verschil kunnen maken.
0: Eerder op de avond haalde ook Anderlecht het met 2-1 van La Louvière. Het weer. Eerst zonnig, in de loop van de dag meer wolken en kans op wat gedruppel, vooral in het noorden. In het uiterste zuiden halen we nog 30 graden, in het centrum 28. Morgen vaak zon, maar iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel Gert, het is 6:03. Vanaf vandaag wordt er gewerkt op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk tussen Destelbergen en Gentbrugge. Daar kan het verkeer vanaf de R4 in Destelbergen de E17 niet op. En op de E19 van Antwerpen naar Brussel moet een deel van het verkeer via een tijdelijke afrit rijden en de Woerwilaan op de aansluiting met de binnenring in Machelen nemen. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek komt er op dit moment al 10 minuten bij in Temse.
5: Radio Bene.
4: Het is 2-2-2, de 222ste dag van het jaar. Ja, het gaat snel, hè. En 6:03, goedemorgen.
5: Radio Bene, klaar wakker. Peter Hermans.

was Jodas een Vlaming geweest, dan heet hij waarschijnlijk Bart Kael. Heerlijke chansonnier, Ici tu n'existe pas. Een van de mooiste liefdesliedjes ooit gemaakt. 7 over 6, ja, wie hoor je daar? Geen Herbert Verhagen deze week. Nee, Herbert is met vakantie en ik ben blij, echt blij, dat ik zijn taak mag overnemen vandaag.

13 december zal het 20 jaar geleden zijn dat Robert Long kwam te overlijden. En zei mijn moeder altijd, wat zei jouw moeder altijd? Laat het dus weten in de chat van Radio BNE op VRT Max. Die van mij zei, ja manneke, het is overal wel wat.

Dat was zijn sterkte, die dikke lippen. Ja, It's in His Kiss, That's Where It Is. Betty Everett uit 1963 op Radio BNE. Op DHB+, VRT Max, in je smartspeaker en op digitale televisie. Nu, met Dawn.

0: toch vrij.
1: Uit Rijsdonderberg komt ze, Ida de Nijs. Dit is haar nieuwe single, Zomer zonder tijd. Het is 6:45. Dansen tot de zon ondergaat. Vandaag is dat rond 9:15. En dansen doe je maar best op de meest zomerse tonen. Op dit bijvoorbeeld Gloria Estefan.

Onze fantastische Gloria Estefan. Zo zaten we even op een terras in Miami. Met de zon in ons gezicht. Ja, waarvoor hoef je niet naar Miami deze zomer? Wat maken we mee, hè? 30 graden. Ook vandaag weer in Vlaanderen. Met de grootste evergreens op Radio BNN.

0: Het was een fijn weekend vorig weekend. Met de verjaardag van Willy Sommers. En een heerlijke Radio BNE Sommers 74 op Radio BNE. Vorige week deden we dat al met Bart Kuil, Hever 66 en Wiltura 86. Goed, de werken op de Vlaamse wegen op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk wordt er gewerkt tussen Destelbergen en Gentbrugge. Het verkeer moet vanaf de ring rond Gent in Destelbergen de E17 niet op. Dus je moet daar een alternatief zoeken. En op de E19 van Antwerpen naar Brussel 10 minuten file tussen Vilvoorde en Machelen. Daar wordt de linker rijstrook omgeleid via de spoorwegberm en de woordenwilaan om daarna de binnenring rond Brussel op te rijden. Er komt ook 10 minuten bij op de A12 naar Brussel tussen Londerzeel en Meissen en op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek in Temse.
1: Radio BNE Klaarwakker.
2: Peter Hermans.
3: VRT.
2: Radio BNE.
0: Dus als je daar in de buurt bent, laat de auto thuis en neem de trein of de bus, ja.

Weet je wat wij nodig hebben? Geen paraplu, wel een parasol deze dagen. Het is echt wel de zomer der zomers. Basta, de Hollies op Radio BNE vroeg op maandag. Het is 7:05. Het is een heel mooi weekend geweest. Heel veel festivals, ook heel veel optredens. Zo was er het festival in Ronquière, waar Pommelien Thijs onze Waalse vrienden op de knieën kreeg. Ze had het wel 3 keer moeten vragen, maar het is Pommelien wel gelukt. Vol festival de Ronauter zit er ook op. En er was een lekker feestje met David Guetta op het strand van Zeebrugge. En dan hebben we Stan van Samang nog niet gehad. Die was zaterdagavond de gast op Elzerok in Sint-Katelijne-Waver. En dat is zowaar de roots van zijn overgrootmoeder. Hij heeft zijn overgrootmoeder nog leren kennen, hoor. Ze heeft 100 jaar, de leeftijd van 100 jaar bereikt. Dat is heel mooi. En ze heeft zich krom gewerkt, letterlijk, in de tomatenteelt in de Sint-Katelijne-Waver. En afgelopen zaterdag heeft Stan zich kapot gewerkt op Elzerok. Iedereen

Leven is altijd fijner met z'n tweeën natuurlijk. It takes two, baby, to tango. Of doe ik doe niet wit, ik weet niet wat. Marvin Gaye en Kim Weston op radio. Baby. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Wet, wet, wet. Zou het nat worden vandaag? Ik denk van niet. De man die het ons weet te vertellen, die komt er straks aan. David Duggenau van bij het KMI met het weer op maat. Op jouw maat. Het is 12 over 7:30.

0: Volgend jaar zijn ze 30 jaar uit elkaar. Wet, wet, wet. Uit Schotland met Marty Pello, die een tijdje verslaafd was aan heroïne. Maar het is dan toch weer de goede kant op gegaan. Gelukkig voor Marty. Wet, wet, wet wordt het helemaal niet. Alweer een zomerse dag, David. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter. Ja, inderdaad. Zomers, een zonnige start. Met in de loop van de dag wel wat stapelwolken. Minder dan gisteren, waar toch hier en daar enkele druppels zijn gevallen. Of een tiende van een millimeter, zeer lokaal. Ja, dat kan doordat er plaatselijk eens een drup valt, maar het is zeer beperkt. Minder bewolking dan gisteren, maar ze zijn er wel, die stapelwolken. Op sommige plaatsen aan zee heb je daar minder last van. Met temperaturen die schommelen rond 22 graden aan de kust. Rond een 23 à 25 of 26 graden landinwaarts. Wat Vlaanderen betreft tot 30 in het uiterste zuiden. En de wind die is eerst zwak, wordt later matig uit het noorden. En vanavond en vannacht, ja, dan is het helder. Met ook de komende dagen en dinsdag tot en met vrijdag nauwelijks een wolk aan de hemel. Morgen zitten we rond 25 graden in het binnenland, opnieuw rond 22, 23 aan de kust. Met een wind die meestal uit het noordoosten waait. Windkracht 3, aan zee kan dat soms eens 4 zijn. En dan draait de wind naar het oosten woensdag. En dat vertaalt zich meteen in een hogere temperatuur, 30 graden.
0: Aan zee?
1: Wel, aan zee zal het niet veel minder zijn, 28, want een oostenwind zal vermoedelijk toch wel lang genoeg de zeebries onderdrukken. Niet helemaal, er komt dan wel wat afkoeling. Maar ja, toch ook aan zee. Zelfs donderdag en vrijdag zit men daar ook rond 30 graden. In het binnenland gaat dat naar 33 à 35 graden, ja, op beide dagen, donderdag en vrijdag. En zitten we s'nachts, ja, tussen 18 en 21 of zeer lokaal misschien 22 graden met weinig wind. Dus dat zijn dan, ja, de warmste dagen van augustus wellicht, want daarna koelt het af. En dan komen we zaterdag uit op 28 tot 30 graden. Aan zee zakt het dan naar 24. En in de loop van dat weekend stijgt de kans op een plaatselijke regen- of onweersbui.
0: Dat is geen garantie. Toch niet op, ja, op zaterdagavond. Ik zit met een feestje thuis, een tuinfeestje.
1: Ja, dat weet ik nog niet. Dus wanneer dat... Maar in elk geval, in de loop van dat weekend stijgen de kansen wat. Zijn die overtuigend? Nee, ook naar volgende week toe. Ja, de kansen stijgen op neerslag. Maar ik zie geen overtuigende neerslagkans in die zin van het gaat zeker regenen en voldoende regen om die droogte wat tegen te gaan, dat zie ik niet. Wat er wel gaat gebeuren, dat is dat het verder gaat afkoelen. Eigenlijk vanaf zondag zitten we rond 24, 25 graden. Dus dat zijn meer menselijke temperaturen. En dat houden we dan toch wel een week aan een stuk. Of misschien langer. Ik heb kaarten tot 23 augustus. Dus deze week haalt de zomer nog eens alles uit de kast. Vooral tussen woensdag en zaterdag. En daarna wordt het wat normaler.
0: Amai, we hebben toch een mooie zomer gehad, hè, David, tot nu toe?
1: Wow. Ja, het wordt, dat wordt de warmste zomer die we zullen gekend hebben. Als ik de voorspellingen nu zie en zie wat we gehad hebben, daar zal wellicht geen ontsnappen meer aan zijn.
0: Oké, dat weten we ook weer. David, ik hoor je weer over een uur met meer weer. Waarschijnlijk met evenveel zon in en uit je hart. Tot straks.
1: Tot dan.
0: Tot straks, ja.
2: Radio Bene, klaar wakker.
3: VRT Radio Bene.
2: Peter Hermans.

schatje. En fantastische baby. Some Kind of Wonderful Grandfuck Railroad. Het waren eigenlijk de grondleggers van wat Coldplay en alle andere grote bands tegenwoordig doen. Optreden in de stadion. Zij waren een van de eerste die dat deden in de Verenigde Staten sinds 1969 al. Speelden ze de stadions plat. Onder andere met deze monsterhit Some Kind of Wonderful. Het is 7 voor 7. Kom je pas bij. Goedemorgen. Dit is Radio Bene met Katrien Ferry.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
5: Ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Een seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Te werken op het einde van de E19 aan de verbinding met de Brusselse binnenring veroorzaken problemen. Vorige maand was het oceaanwater het warmste ooit gemeten in juli. En in het voetbal zetten Antwerp en Anderlecht een achterstand nog om in een overwinning. De wegenwerken op de verbinding van de E19 en de Brusselse binnenring in Machelen hebben vanmorgen bij veel chauffeurs nog verwarring veroorzaakt. Je kan daar nu kiezen om links of rechts langs de werken te rijden om op de binnenring te geraken, zegt Carla Cox van Wegen en Verkeer.
1: Wij proberen dat zo vlot mogelijk te laten verlopen door eigenlijk het zware verkeer en het doorgaand verkeer te laten doorrijden op één rijstrook nog op de verbindingslus. Op de andere rijstrook wordt dan gewerkt. Al het verkeer van de linker rijstrook, komende van de E19, gaan we dan eigenlijk op een extra tijdelijke rijweg langs het spoorwegviaduct een keerbeweging laten maken op de Woluwelaan, om dan zo terug te keren naar de Brusselse binnenring.
0: Ja, Amorie de Mulder in Machelen. Vanmorgen zag ik nog verschillende mensen tussen de verkeerspaaltjes doorrijden om op het laatste ogenblik van rijstrook te veranderen. Veel twijfel. Dus hoe is de situatie er nu?
2: Het lijkt voorlopig nog mee te vallen. Veel mensen zoeken hun weg, maar het verkeer beweegt wel nog. Grote files zie ik hier nog niet voorlopig. En de chaos lijkt voorlopig dus nog mee te vallen, Gert.
0: Dankjewel, Amorie. Onze oceanen waren de afgelopen maand warmer dan ooit in een juli maand. Dat staat in het maandrapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Maar ook op het land was het een pak warmer dan gemiddeld. Helene van der Beek.
3: Wereldwijd was de maand juli bijzonder warm. De klimaatdienst spreekt van de tweede warmste ooit, een gedeelde plaats met juli 2023. Als je juni en juli samentelt, dan halen we hier in West-Europa zelfs een record. De periode was warmer dan ooit gemeten. Het was natuurlijk ook erg droog en de klimaatdienst wijst erop dat de hitte en die droogte elkaar in de hand werken. Door de hitte is onze bodem extra droog en door de droogte verliest die bodem dan weer een verkoelend effect. En het zeewater dan, dat is dus ook opvallend warm. In de Middellandse Zee, bij Mallorca, was het water onlangs zelfs 33 graden. Tegelijk is er dus een wereldwijd record. En daar zit El Niño voor iets tussen, een weerfenomeen dat om de zoveel jaar terugkeert en waardoor de Stille Oceaan warmer is. Maar de klimaatverandering speelt volgens de onderzoekers ook zeker een rol.
0: In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer een hevige natuurbrand voorlopig niet onder controle. Het vuur brak het afgelopen weekend uit in de buurt van Sevilla en heeft intussen al een gebied van 8000 hectare verwoest. En bijna 500 mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er nog bosbranden. In het zuidoosten, in het departement Lozère, zijn twee dorpjes ontruimd en een snelweg afgesloten. En bij de zware branden in het westen van Canada is een vrouw van 80 omgekomen. Zij vluchtte net voor het vuur haar woning bereikte, maar kreeg mogelijk een hartaanval. In de provincie British Columbia zijn nu al 20.000 mensen geëvacueerd. Er is al 13.000 hectare natuur verwoest en ook heel wat huizen zijn vernield. De Belg Stijn van de Velde woont in Vancouver op 4 uur van de branden en toch ziet hij de rookwolken.
4: Wij kunnen absoluut wel zeker ook de rook hier zien in de buurt. Ik verwacht niet dat de zaak tot hier gaat komen, maar het is overal echt kurkdroog momenteel. Dus ook hier in de buurt kunnen op een perfect normale manier een blikseminslag of gewoon spijtig genoeg schiet nog steeds mensen die sigaretten peuken weggooien. En het kan voldoende zijn om de zaak in lichte laaien te zetten.
0: 30 jaar na de moord op de toen wereldberoemde Amerikaanse rapper Tupac Shakur komt de vermoedelijke opdrachtgever voor de rechter. Tupac werd doodgeschoten in zijn auto in Las Vegas. De bendeleider van een drugskartel zat in de auto van waaruit de schoten werden gelost. Tupac Shakur kwam uit Californië en wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke rappers ooit. Onder meer door dit nummer uit 1995, California Love. Everybody to the wild, wild west. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Het proces over de moord op Tupac Shakur in Las Vegas duurt 1 maand. Sport in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerp van SK Beveren gewonnen met 2-1. Voor SK Beveren was het de eerste nederlaag sinds april vorig jaar. De club werd vorig seizoen kampioen in tweede klasse zonder een wedstrijd te verliezen en kwam ook op Antwerp 0-1 voor. Maar in de tweede helft kon Michael Frey met tweede goals Antwerp de zege bezorgen. Verlies dus voor Beveren en dat is toch even wennen, vond Lennart Martens.
5: Je weet dat als het publiek er hierachter staat, moeilijk wordt. Maar goed, ik denk twee zure goals. We hebben ook nog wat kansjes gehad. En, ja, het is jammer, nog een keer verliezen. Het is lang geleden, maar goed, ik denk dat we ons wel lang aan de andere kant getoond hebben. En dat we niet op kunnen verder bouwen.
0: Eerder op de avond won ook Anderlecht met 2-1 tegen La Louvière. Het weer, eerst zonnig, in de loop van de dag meer wolken en kans op wat gedruppel. Vooral in het noorden, in het uiterste zuiden, halen we nog 30 graden, in het centrum 28. Morgen vaak zon, maar iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. Vooraan in het nieuws de wegenwerken op de verbinding van de E19 en de Brusselse binnenring. Die veroorzaken bij veel chauffeurs vanmorgen nogal wat verwarring. Meer op vrtnieuws.be.
6: Dankjewel Gert. Kwartier extra doorwerken op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk tussen Beervelde en Gentbrugge. In Destelbergen kan het verkeer vanaf de ring rond Gent de E17 naar Kortrijk niet op. En op de E19 van Antwerpen naar Brussel tussen Vilvoorde en Machelen, daar wordt de linker rijstrook richting binnenring rond Brussel omgeleid via de spoorwegberm en de Woluwelaan. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, daar sta je 20 minuten in de file in Temse.
7: Radio Bene. Radio Bene, klaar wakker.
8: Peter Hermans.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
6: Het wordt weer een heerlijke zomerdag.

Hij ziet op dit moment de hemel ergens op een fantastische vakantiebestemming. Ik mag hem 3 weken lang vervangen in de ochtend van Radio BNE. Ik ben Peter en ik vind het heel fijn dat jij er ook weer bij bent vanmorgen. Ook in de chat op Radio BNE op VRT Max zie ik jullie berichtjes graag komen. Dus doe maar. 7:10 is het intussen.

0: This Second Time Around, dat was Shalamar. En dan nu gaan we eens iets proberen, hè, want ik kreeg hier een vraag binnen in de chat bij Radio BNE op VRT Max van Bertrand. Bertrand Nijssen uit Roeselaar. Bertrand wil zijn echtgenote Christian verrassen. En ik ga kijken of ik Christian op dit moment kan bellen. Ik hoop dat ze opneemt.
1: Je bent verbonden met de mailbox van 04-2-0-2-2.
0: Ja, nee hoor.
1: Klik je bericht in na de piep. Haak gewoon in om af te sluiten. Dank je en tot ziens.
0: Zullen we dat maar doen, zeker? Dag Christian met Peter Hermans van Radio BNE. Ik moest je gewoon opbellen om je te feliciteren met je verjaardag, want jij wordt vandaag 70. En daar hoort natuurlijk een plaat bij. Het is jouw man Bertrand die dit aangevraagd heeft. Helemaal voor jou.

0: De romantiek sijpelt uit je radio. Met Sheriff Dean. Yes, I do. En geprobeerd om Christian op te bellen. Ingesproken op haar voicemail. En kijk eens wie er aan de lijn hangt. Christian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Christian Nijssen uit Roeselare. Christian, je wordt vandaag 70. Hoe voelt dat?
1: Heel goed. Echt waar. Super.
0: Is 70 nu, ja, 70 nu het nieuwe 40? Of wat hoor ik daar?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Eigenlijk wel. Christian, het is jouw man Bertrand die deze plaat aangevraagd had. Als doucheplaat bij Radio BNE Klaarwakker. Do You Love Me? Wat betekent dit nummer voor jullie persoonlijk?
1: Dat was ons eerste dansje op die plaat.
0: Oh ja? En weet je nog
1: wat? Dat is 50 jaar geleden.
0: 50 jaar geleden?
1: In september 50 jaar.
0: Oh my, dus jullie zijn... Ah, ik zie het hier, 50 jaar getrouwd zeggen. Was het jullie openingsdans dan op het feest?
1: Ja. Hetzelfde.
0: Zeg, zou je terug 50 jaar jonger willen zijn? Domme vraag misschien.
1: Met dezelfde man wel.
0: Oh ja, het is grote liefde. Dat is heel mooi. Ja. Zeg, ik vind het heel fijn dat ik jou dit cadeau mocht doen op je verjaardag. Wat zijn je plannen nog? Wat doe je nog vandaag, Christian?
1: Wij staan eigenlijk klaar om naar Luik te gaan tot morgen. 2 dagen.
0: Wat ga je daar doen? Luikse stroop eten of Luikse wafels?
1: We hebben een heel mooi hotel, een beetje musea's bezoeken en genieten van ieder moment nog.
0: Gelijk heb je. Gelijk heb je.
1: Ja.
0: En genieten van de liefde natuurlijk, hè? Do you love me?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oké. Christiane Bertrand, fijne dag nog. En geniet van de uitstap naar Luik.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.

Goed gedaan, Céline Hermans. Goed gedaan, Siska Schotters. Goed gedaan, Zita Wouters. En goed gedaan, Niels de Stansbader. Niels houdt hen tegen. Fijne oren aan mevrouw Griet Hermans. Zoals ze klonken in Zomerhit. Een dikke week geleden. Zo was het toch.

zo klinkt een uil dus, hè? Die zegt toch altijd van... Miss Montreal. Een duotje in Nederland. En ze doen dat goed. Het is 7:55. En die Nielsen die erbij zat, die ken je nog van... Ja, fantastisch. Heet. Ook een van de favorieten van koningin Maxima uit Nederland. Ik voel me sexy als ik dans. Ze danst er ook heel spontaan op. Als het hoort. En zo hoort het ook. 7:55. Goedemorgen, kom je pas bij. Dit is Radio Bene met nog zo'n fijne evergreen uit de jaren 80. PhD, I won't let you down. You

0: laat je ook nooit in de steek, hoor. Hier heb je de tijd van je leven. Elke dag 24 op 24, 7 op 7. Met de beste evergreens en veel artiesten van bij ons ook. Physical Doctor of PhD, I Won't Let You Down, ook niet op de weg. Naar Antwerpen bijna een half uur file op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de aansluiting met de Antwerpse ring richting Gent is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Een kwartier vertragen ook door werken op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk tussen Kalken en Gentbrugge. In Destelbergen kan het verkeer vanaf de ring rond Gent de E17 naar Kortrijk niet op. En op de E19 van Antwerpen naar Brussel tussen Peuty en Machelen. Daar wordt de linker rijstrook richting binnenring Brussel omgeleid via de spoorwegberm en de Woluwelaan. En dan nog vertraagd verkeer op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. Daar schuif je 20 minuten aan in Temse.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: VRT Radio Bene.
1: Peter Hermans.

En dan gaan de meisjes weer. Dave Edmunds met Girls Talk. Heerlijk nummer om mee wakker te worden. 7:55 is het. Goedemorgen, kom je er pas bij. Dit is Radio BNE van de VRT op DAB+, VRT Max, en je smart speaker en op digitale televisie. Ook daar vind je Radio BNE. Vandaag is er ook eentje jarig, het aspirientje. Je kent het wel, hè? De aspirine. 129 jaar geleden voor het eerst verpakt door ene Felix Hoffmann. Felix was aan het werk bij de farmareus, toen al Bayer. En hij had zoiets van, ja, als ik nu dat maagonvriendelijke zuur, acetyl salicylzuur, in een pilletje gooi, dan heb ik iets heel moois. De aspirine. Het effect van de stof was al gekend, hoor, bij Hippocrates, heel lang geleden. Die haalde het uit de schors van een wilg. En de kruidenvrouwen in de middeleeuwen vonden dezelfde stof als in de aspirine terug in de moeraspirea. En wat is een moeraspirea? Dat is een plant van de rozenachtigen met geveerde blaren en roomwitte bloemen. En wat heeft die voor effect? Wel, die werd gebruikt. Heel goed gebruikt, want de bladeren en de bloemen werden gedroogd om thee van te maken. En die werden gegeven als mensen koorts hadden. De moeraspirea. Dus vandaag, de jarige van de dag. Het aspirientje. Misschien heb je het wel nodig na gisteravond. Eerlijk, ik hoop van niet. Weet je wat ook helpt? Een Bloody Mary, zo'n cocktail met veel tomatensap. Het is bijna 7:30. Een heel fijne morgen.

0: bracht hij het rood haantje van Michael Jackson uit. Het best verkochte album aller tijden, Thriller. Quincy Jones was producer van dat album, maar zelf stond hij ook wel als een mannetje. Onder andere met Rhino Corrida. Het is 7:50.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

Zilber is al een hele tijd bezig hoor, jongens van Kia. Ja, het houdt maar niet op, hè. 30 graden komt weer in zicht. En deze man stond gisteren nog op suikerrok in zijn tienen. Morgen.

0: de winnaar van The Voice. Bas Serra, hij woont in Diene. Hij is toch afkomstig uit Diene. En hij mocht daar gisteravond mocht hij daar optreden in The Cube op Suikerrock. En later heeft hij tijdens het concert van Coluso nog meegezongen op Domino. Dat moet wat zijn voor zo'n jonge kerel, denk je ook niet, David? Sta je daar ineens op zo'n groot festival? In je eigen stad, naast Koen Wouters, jouw coach ook nog uit The Voice. Amai, amai, ik denk dat hij echt wel de tijd van zijn leven had. Net als jij nu, want jij kan alleen maar een goed weer voorspellen, hoop ik.
1: Voor de vakantiehangers is dat inderdaad zo. Voor de landbouwers is dat gewoon rampzalig weer.
0: Desastreus.
1: Dus ja, die nuance breng ik wel aan. Maar inderdaad, ja, qua weerbeeld zullen veel mensen daar tevreden mee zijn. Veel zon vandaag, ook wel stapelwolken die zich in de loop van de dag ontwikkelen op sommige plaatsen. Zelfs een lokale drup is niet uitgesloten. Maar maximaal rond 25, 26 graden, aan zee is dat 22. Volgende nacht graad of 14 helder. Morgen zitten we ook rond 25 met telkens een wind die naar het noorden draait. Morgen zelfs noordoost. Aan zee is dat een windkracht 3. Misschien 4 morgen. Vandaag is dat 2 of 3, dus dat valt mee. En dan draait de wind naar het oosten woensdag. Dan gaan we richting 30 graden ongeveer. En dan donderdag en vrijdag wordt dan het orgelpunt van de maand augustus met 34 of 35 graden. In het binnenland ook aan zee rond 30 graden. Met eventueel daar wel een beetje zeebries, als de oostenwind niet te sterk zou zijn tenminste. Zaterdag graad of 30 dan nog in het binnenland, aan zee 25. En ja, dan gaat het naar beneden. Zondag 25 graden, ook volgende week 25. In het binnenland rond 21, 22 aan zee. De kansen op een aantal regen- of onweersbuien die stijgen vanaf het weekend. Ja, is dat echt uitgesproken? Nee. De hoeveelheden zijn ook niet van die aard om meteen te gaan juichen als landbouwer. Maar goed, we zullen zien. De kansen stijgen, maar het is niet gespeeld dat het volgende week of vanaf het weekend echt goed gaat regenen. Het zou kunnen dat op sommige plaatsen die hoeveelheden toch vrij miniem zijn. Maar bon, er is hoop, want de kansen stijgen. Deze week is er gewoon geen hoop, want er is nauwelijks of geen neerslag. Dat dus we zullen zien. Ja. Nee, we zullen zien. Maar in elk geval, volgende week lijkt het wel minder warm te worden. Ook dat zal dan weer welkom zijn.
0: Minder heet, maar toch nog warm.
1: Ja, het wordt niet koud. Hè. We zitten met 4, 25 graden nog altijd boven het langjarig gemiddelde van 23 graden. Ja. Maar met een mix van zon en wolken.
0: Oké, kan ik je plezier doen met een Frans chanson, beste David?
1: Dat mag altijd, ja.
0: En wat mag dat zijn voor jou, David?
1: Je gaat le normal?
0: Hey, dat is toeval.
1: Zeker toeval.
0: Dit was afgesproken. David, tot morgen.
1: Ja, baba.

0: Perfect om neer te zingen onder de douche bijvoorbeeld. Moet je zeker eens proberen. Bend me, shape me, any way you want me. American Breed, tot even voor acht.
1: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De start van de werken op het einde van de E19 in Machelen veroorzaakte vanmorgen bij veel chauffeurs verwarring. Vorige maand was het oceaanwater het warmste ooit gemeten in juli. En in Las Vegas begint het proces over de moord op rapper Tupac. De wegenwerken op de verbinding van de E19 en de Brusselse binnenring in Machelen hebben vanmorgen bij nogal wat chauffeurs verwarring veroorzaakt. Je kan daar nu kiezen om links of rechts langs de werken te rijden om op de binnenring te geraken, zegt Carla Cox van Wegen en Verkeer.
1: Wij proberen dat zo vlot mogelijk te laten verlopen door eigenlijk het zware verkeer en het doorgaand verkeer te laten doorrijden op één rijstrook nog op de verbindingslus. Op de andere rijstrook wordt dan gewerkt. Al het verkeer van de linker rijstrook, komende van de E19, gaan we dan eigenlijk op een extra tijdelijke rijweg langs het spoorwegviaduct een keerbeweging laten maken op de Woluwelaan, om dan zo terug te keren naar de Brusselse binnenring.
0: Ja, Amaury de Mulder in Machelen. Vanmorgen zag ik nog verschillende mensen twijfelen en zelfs tussen de verkeerspaaltjes doorrijden om nog van rijstrook te veranderen. Hoe verloopt het daar nu?
2: Ja, klopt. Die signalisatie heeft vanmorgen inderdaad wel wat verwarring veroorzaakt bij chauffeurs. Maar vanmorgen, als ik hier nu kijk, sta hier op de fietsbrug dicht bij het knooppunt Machelen. Zie ik toch de vrachtwagens mooi op de rechte rijstrook staan, zoals de bedoeling is. En is het hier vooral de vertraging die voor frustratie aan het zorgen is. Ik heb nog even met het verkeerscentrum gebeld en zij hebben het wel nog altijd over een gewone ochtendspits. Geen extra hinder dus. En het gaat om een half uur vertraging ongeveer vanaf Peuty richting Brussel. Daar in Peuty is ook net een ongeval gebeurd aan de uitrit van de parking daar op de invloedstrook. Maar dat ongeval heeft niet echt impact, horen we. Enkel vertragingen hier. Veel chaos is hier voorlopig niet te merken.
0: Dankjewel, Amaury. De oceanen waren de afgelopen maand warmer dan ooit in een julimaand. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Ook op land waren de temperaturen hoog, de op één na warmste julimaand. Dat komt door het weerfenomeen El Niño, waardoor het zeewater in de Stille Oceaan warmer is dan gewoonlijk. En ook de klimaatverandering speelt een rol, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
3: Op wereldschaal zien we dat deze maand juli ongeveer 1,5 graad warmer was vergeleken met het begin van de industriële revolutie. Iets waar we begin volgend decennium structureel aan zullen zitten. En het toont aan dat 1,5 graden wereld een wereld is vol klimaatrampen waartegen we ons moeten beschermen, maar waarvoor we ook moeten zorgen dat die escalatie niet verder uit de hand loopt door te stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas.
0: In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer een hevige natuurbrand voorlopig niet onder controle. Dat vuur brak het afgelopen weekend uit in de buurt van Sevilla en heeft intussen al een gebied van 8000 hectare verwoest en bijna 500 mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er nog bosbranden. In het zuidoosten, in het departement Lozère, zijn 2 dorpjes ontruimd en ook een snelweg afgesloten. En bij de zware branden in het westen van Canada is een vrouw van 80 omgekomen. Zij vluchtte net voor het vuur haar woning bereikte, maar ze kreeg mogelijk een hartaanval. In de provincie British Columbia zijn nu al 20.000 mensen geëvacueerd en 13.000 hectare natuur verwoest. Ook veel huizen zijn vernield. De Belg Stijn van de Velde woont in Vancouver, 4 uur verderop, en toch ziet hij de rookwolken.
4: Wij kunnen absoluut wel zeker ook de rook hier zien in de buurt. Ik verwacht niet dat de zaak tot hier gaat komen, maar het is overal echt kurkdroog momenteel. Dus ook hier in de buurt kunnen op een perfect normale manier een blikseminslag of gewoon spijtig genoeg zweet nog steeds mensen die sigaretten peuken weggooien. En het kan voldoende zijn om de zaak in lichte laaien te zetten.
0: 30 jaar na de moord op de toen wereldberoemde Amerikaanse rapper Tupac Shakur komt de vermoedelijke opdrachtgever voor die moord voor de rechter. Tupac was 25 toen hij werd doodgeschoten in zijn auto in Las Vegas. De leider van een drugskartel zat in de auto van waaruit de dodelijke schoten werden gelost. Tupac Shakur wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke rappers ooit. Onder meer door dit nummer uit 1995, California Love. Welcome everybody to the Wild Wild West. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Het proces over de moord op Tupac in Las Vegas duurt 1 maand. Sport in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerp van SK Beveren gewonnen met 2-1. Voor SK Beveren was het de eerste nederlaag sinds april vorig jaar. De club werd vorig seizoen namelijk kampioen in tweede klasse zonder een wedstrijd te verliezen. En kwam ook op Antwerpen 0-1 voor, maar in de tweede helft kon Michael Frey met 2 goals Antwerpen toch nog de zege bezorgen. Verlies dus voor Beveren en dat is even wennen, vond Lennart Mertens.
5: Je weet wel, als het publiek er hierachter staat, moeilijk wordt. Maar goed, ik denk 2 zure goals. We hebben ook nog wat kansjes gehad. En ja, het is jammer, nog een keer verliezen. Het is lang geleden, maar goed, ik denk dat we ons wel lang aan de andere kant getoond hebben. En dat we niet op kunnen verder bouwen.
0: Eerder won ook Anderlecht met 2-1 van La Louvière. Het weer eerst zonnig, in de loop van de dag meer wolken en kans op wat gedruppel, vooral in het noorden. In het uiterste zuiden halen we nog 30 graden, in het centrum 28. Morgen vaak zon, maar iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. En we begonnen met de werken die vanmorgen begonnen zijn aan de verbinding van de E19 vanuit Antwerpen met de Brusselse binnenring. Grote verkeershinder is er niet, maar vanmorgen was er wel wat verwarring bij chauffeurs die niet konden kiezen tussen links of rechts langs de werken rijden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Dankjewel Gert. Links of rechts rijden, opletten dus. Naar Antwerpen bijna 1 uur file op de E313 vanaf Ranst. Op de aansluiting met de Antwerpse ring richting Gent is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Er wordt ook gewerkt, hoor je net al voor een stukje in het nieuws, op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk. Meer dan 20 minuten vertragen tussen Lokeren en Gentbrugge. In Destelbergen kan het verkeer vanaf de ring rond Gent de E17 naar Kortrijk niet op. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel, 1/2 uur tussen het parkeerterrein in Peuty en Machelen. Daar wordt de linkerrijstrook richting Binnenring Brussel omgeleid via de spoorwegberm en de Woluwelaan. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is het bijna 1/2 uur file rijden in Temse.
7: Radio Bene. Radio Bene, klaar wakker. Peter Hermans.
6: De tijd van je leven. Een hele goede maandagmorgen.

Let's Dance Across the Floor. Moet je zeker doen vandaag, want het wordt lekker warm. Dansen kan buiten, op straat in je tuin. Of misschien op het strand, als je een reisje plant naar de kust. Aan de kust moet je zijn vandaag. Bij onze vrienden van Radio 2 bijvoorbeeld. Er zijn er weer optredens om 3:30. En vanavond ook weer om 7:30. Heerlijke optredens van de beste artiesten van bij ons. Ga maar eens kijken op de website van Radio 2. Daar zie je precies wie er allemaal langskomen. Vandaag bijvoorbeeld om 3:30 Aaron Blomma. Bijvoorbeeld. Er zijn er weer optredens om 3:30. En vanavond ook weer om 7:30. Heerlijke optredens van de beste artiesten van bij ons. Ga maar eens kijken op de website van Radio 2. Daar zie je precies wie er allemaal langskomen. Vandaag bijvoorbeeld om 3:30 Aaron Blomaert en Zoe Levi. Ook een

Woensdag dus in Blankenbergen. Droogte van de pier bij onze vrienden van Radio 2. Justin de Wild met Gerio. Die zing je mee van aan het begin tot het einde. Goedemorgen. VRT Radio 1. En deze ook. Helaas kunnen we die niet meer wakker toveren. Klopt, François.

0: Prismblijver, een Evergreen. En Evergreens hoor je wel meer op Radio BNE. Net als al die artiesten van bij ons. Wie heb ik straks nog voor je? Luc Steno, Johnny Lyon bijvoorbeeld en de Romeo's.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.

En die Sunshine Day is alvast begonnen vandaag. We zijn maandag 10 augustus. Een dag die er ook weer de geschiedenis in gaat. Als een van de warmste dagen van het jaar. Ja, we klimmen toch ook weer naar die 30 graden toe. Heerlijk voor de een en wat minder voor de ander. Wat zou een beetje regen welkom zijn. 's Nachts bijvoorbeeld, als het even kan.

Luc Steenhoog, onze goede vriend Luc. Waar moet ik heen? Van onder andere de familie Dex van Barbara Hoop. En Barbara mag hier straks van de Cherio zingen tussen 10 en 12 op Radio BNN. Want zij presenteert deze week Radio BNN. Gewoon genieten. Genieten zal je in de voormiddag. 3:30. Goedemorgen, de Jacksons nu. Alle kindjes blij. Toch bij de familie Jackson.

0: dit is er gekomen dankzij Diana Ross. Vorige week nog op de Lokerse feesten. Het was de allereerste single van de Jackson 5. Presented by Miss Diana Ross. She presents the Jackson 5. Zo ging dat in 1969. Verkeersinformatie. Naar Antwerpen is het meer dan anderhalf uur file rijden. Op de E313 vanaf Massenhoven. Door een ongeval zijn op de aansluiting met de Antwerpse ring richting Gent twee rijstroken dicht. 20 minuten vertragen ook door werken op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk tussen Kalken en Gentbrugge. In Destelbergen kan het verkeer vanaf de ring rond Gent de E17 naar Kortrijk niet op. En op de E19 van Antwerpen naar Brussel is er ook vertraagd verkeer tussen Peutie en Machelen. Daar wordt de linkerrijstrook richting Binnenring rond Brussel omgeleid via de spoorwegberm en de Woluwelaan. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek sta je een half uur in de file in Temse.
1: Radio BNE klaar wakker.
2: VRT Radio BNE.
1: Peter Hermans.
3: Zij dronk Ranja met de...

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie, want een meisje

een heel raar verhaal hoor, want die Exciters, dat waren eerst drie dames. Even later hebben ze daar gewoon een man bij gezet. Nooit geweten waarom. En die man, dat was Herb Rooney. Achteraf ook nooit nog iets van gehoord. Tell him, die Exciters uit 1963, hier op Radio BNE. Heb ik nog een hele nieuwe voor je.

0: zal wel zijn. Christophe met zijn nieuwe single. Ik had Christophe gisteren nog aan de telefoon in onze speciale uitzending rond de verjaardag van Willy Sommers, de Radio Bene Willy Sommers 74, waar dat Laat de zon in je hart op nummer 1 stond. Ja, welk nummer anders natuurlijk, hè. En wat vertelde Christophe mij daar? Dat hij nog altijd op zoek is naar de man van zijn dromen. En wat zijn de voorwaarden voor die man? 1. Hij moet humor hebben. 2. Hij moet Christophe graag zien. En 3. Hij moet er nog een beetje goed uitzien ook. Als je je aangesproken voelt en je wil met Christophe door het leven, dan bel je Christophe nu op dit nummer 047. En ja, dit nummer dus. En misschien kom je wel in aanmerking.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja. Het kan anders.

0: derde op het Eurovisie Songfestival in 1973. Maar wel een nummer 1 hit in heel Europa. Die won toen het Songfestival, dat was Anne-Marie David met Tu te reconnaître gaan. Die kwam niet op 1 terecht. Zo zie je maar weer. Cliff Richard met Power to All Our Friends. Het is 8:50. Goedemorgen, kom je pas bij. Dit is Radio BNE van de VRT. Op DAB+, VRT Max, je smart speaker en op digitale televisie. Met heel veel evergreens, zoals die van Cliff Richard daarnet. En de beste artiesten van bij ons. Zit hier geen lief bij voor Christophe? Eens vragen, de Romeo's.
1: Op

Vorige week stond ze nog op het podium in Amsterdam. En wie kwam daar opdagen op dat podium naast Madonna? Kylie Minogue. Het was op de World Pride in Amsterdam. 9:10. Dit ken je nog van Marianne Faithfull. Maar zij schreef het, de Rolling Stones.

0: As Tears Go By, Mick Jagger van zijn andere kant, de Rolling Stones. Het is ook een hele speciale week als je naar boven wil kijken, want woensdag is er een zonsverduistering. Het wordt dan heel donker, even maar. Dus als je nog geen eclipsbrilletje hebt om die zonsverduistering goed te kunnen zien, zorg dat je er één in huis hebt tegen aanstaande woensdag. Een hele week ook op Radio Bene.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: En dat is deze week het album Doorgaan. Het vierde studioalbum van Clouseau. Je had al Hoezo in 89, in 1990 of zo. Dan hebben ze het Engelstalig geprobeerd na dat Eurovisie Songfestival in Rome. Close Encounters. En toen was er Doorgaan. Ben je daar vannacht? Ken je het nog? Vanavond ga ik uit. Het zijn maar twee nummers die je op dat album terugvindt. Maar ook het wondermooie Altijd heb ik je lief.
1: Radio BV, klaar wakker.
2: Album van de week.

Ik je lief. Om nog even terug te komen op die zonsverduistering van woensdag. Wanneer moet je kijken? Wel, je vindt het allemaal terug op VRT Nieuws. Rond 7:15 begint het allemaal met als hoogtepunt rond 7:45 s'avonds. En als je een hele zonsverduistering wil zien, want bij ons zal het maar voor 90% zijn, dan moet je naar Spanje of naar Mallorca of Ibiza. Daar wordt het helemaal donker. Dat is voor woensdag. De zonsverduistering, ook bij ons in Vlaanderen dus. Het is bijna 9:00, 2:00 om precies te zijn. Casey and the Sunshine Band.

0: Veel sunshine vandaag in Vlaanderen. Het wordt een heerlijke dag. De temperaturen die opklimmen tot misschien wel 30 graden. En straks Barbara Dex op Radio BME in Gewoon Genieten tussen 10 en 12. En daarna in Als de Muren Konden Praten. Het verhaal van Björn Soelens tot aan de topcollectie bij Lars. Geniet van Radio BNE. En ik ben er morgen weer na het nieuws van 6.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In alle Limburgse vestigingen van Heidelberg Materials, dat is het vroegere Interbeton, hebben de werknemers vanmorgen het werk neergelegd. Ze staken uit onvrede met het hoge aantal uren dat de chauffeurs moeten rijden. Voor de zomer heeft een collega zelfs een ongeluk gehad, zegt Jan Staal van de Socialistische Vakbond.
1: We staan hier om aan te klagen dat er een lange reeks van 15 uren per dag gereden moet worden bij Interbeton. En de mannen vrezen dat er ongevallen mee gebeuren, gelijk dat het voor de zomer gebeurd is bij een collega. En die is daar zelfs vooraf gedankt geweest, terwijl de directie eigenlijk juist aanmoedigt dat er 15 uren per dag en meer gereden wordt voor bijzondere werven.
0: De hitte en de droogte deze zomer zullen nog maanden gevolgen hebben voor de oogst van groente en fruit. Die zal minder zijn dan anders en de prijzen zullen daardoor ook stijgen. In augustus worden veel van de wintergewassen gezaaid of geplant. En die hebben dan veel water nodig, zegt Dirk de Klerk van de groente- en fruitveiling in Roeselare.
2: Zelfs als het in september, oktober begint te regenen, kun je nooit meer inhalen wat ze nu eigenlijk gemissen. Ik vrees eigenlijk dat mijn collega's en ik en ook een beetje de consument dat tot februari, maart volgend jaar gaan de gevolgen van hebben. Misschien zelfs nog iets langer.
0: Rusland zegt dat het afgelopen nacht meer dan 450 Oekraïense drones heeft neergehaald. Bij de aanvallen zijn volgens het Russische persbureau RIA 12 doden en 39 gewonden gevallen in de centrale industriestad Nizhny-Kamsk. Dat is maar liefst 1500 kilometer ver op Russisch grondgebied. Volgens Oekraïense media werd daar een olieraffinaderij geraakt. Ook in de grensstad Belgorod in Rusland is een vrouw om het leven gekomen. En vandaag begint het proces tegen de vermoedelijke moordenaar van de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Tupac werd net 30 jaar geleden neergeschoten in Las Vegas, wellicht door een drugscrimineel. Midden jaren 90 was Tupac het icoon van de gangsterrap, zegt muziekkenner Ilse Liebes van Radio 1.
3: Hij was heel maatschappijkritisch, zong over armoede, over racisme, over het gevangeniswezen, over bendegeweld natuurlijk, dat samenhangt met die gangsterrap. Hij was een groot voorstander van emancipatie, van Afro-Amerikanen, zong ook heel vaak over vrouwenrechten en zo. En veel van wat hij toen zei was in zekere zin een beetje een voorbode van wat later dan de Black Lives Matter-beweging is geworden. Dus hij was toen populair en nu nog altijd, als je ziet dat een rapper als Kendrick Lamar bijvoorbeeld hem nog altijd aanhaalt als het schoolvoorbeeld. Dus ja, die nalatenschap die blijft verder leven bij andere artiesten en bij de fans.
0: Eerst nog zonnig, in de loop van de dag meer bewolking en kans op wat gedruppel, vooral in het noorden. In het uiterste zuiden halen we nog 30 graden, in het centrum 28. Morgen vaak zon, maar wat minder warm. Vanaf woensdag gaan de maxima weer vlot boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: de natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.

0: Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Maar 5% van de ziekenhuizen en woonzorgcentra in ons land is vandaag voldoende aangepast aan extreme hitte. De overige 95% moeten grondig gerenoveerd worden om tegen 2050 te voldoen aan de Europese energienormen. Dat zegt de bouwfederatie M-Bild in het laatste nieuws. En airco's plaatsen alleen volstaat niet, zegt CEO Nico de Meester.
1: Dat is betere isolatie, driedubbele beglazing, betere ventilatie, zonnewering en op het einde dan ook nog airco. Maar de discussie gaat eigenlijk niet alleen over airco's, de discussie gaat voornamelijk wat doe je voordien om de hitte buiten te houden. Zeker voor die kwetsbare mensen is dat belangrijk, maar dat vereist natuurlijk wel zware ingrepen in de structuur van je ziekenhuizen en woonzorgcentra.
0: En land- en tuinbouwers moeten zich nog meer voorbereiden op hitte en droogte zoals deze zomer. Zulke periodes zullen door de klimaatverandering vaker voorkomen en gewassen hebben dan extra water nodig. Daarom moet tijdens het hele jaar meer water gebufferd kunnen worden, zegt Dirk de Klerk van de groente- en fruitveiling in Roeselare.
2: In de winter hebben we zoveel regen, hebben we soms wateroverlast. Zou dat allemaal kunnen opvangen in die reservoirs? En dat de overheid ook wat mee investeert, wat ze nu al doen op bepaalde plaatsen, in bufferbekkens, die nu voor de telers een zegen blijkt te zijn. En ik denk dat we dan twee vliegen in één klap kunnen slaan. Zowel de teler in de zomer helpen, als de mensen dat hun huis niet overstroomt in de winter, dat we die regen kunnen opvangen.
0: In alle Limburgse vestigingen van cementfabriek Heidelberg Materials, het vroegere Interbeton, hebben de werknemers vanmorgen het werk neergelegd. Ze zijn het niet eens met het hoge aantal uren dat de chauffeurs moeten rijden. Zeker na een ongeval met een chauffeur begin deze zomer. Jan Staal van vakbond ABVV.
3: Die collega die is omgekanteld en zwaar gewond geraakt. Maar die had al een hele reeks van dagen achter elkaar achter de rug van 15 uren. En die is dan om dringende reden afgedankt geweest. En daar zijn wij het eigenlijk niet mee eens. En nu komt er weer zo een nieuwe reeks van dagen aan waar dat de directie vraagt van ja, jullie moeten toch extra rijden, want die vloeren moeten gegoten worden en we hebben jullie nodig. Rij maar 15 uren.
0: Rusland zegt dat er bij Oekraïnse aanvallen de voorbije uren 12 doden en tientallen gewonden gevallen zijn. De slachtoffers zouden zijn gevallen in een industriestad 1500 kilometer diep in het binnenland. Er zouden ook zeker 450 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Ook in de grensstad Belgorod in Rusland kwam een vrouw om het leven. Er lopen ook berichten binnen over een Russische aanval in de Oekraïnse regio Kharkiv, maar daar is nog niets duidelijk over schade of slachtoffers. Eerst nog zonnig, in de loop van de dag meer wolken, met kans op wat gedruppel en maxima rond 28 graden. Morgen vaak zon, iets minder warm, vanaf woensdag weer maxima boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio BNE. Een hele fijne maandagochtend. Peter Hermans was hier de vroegste vogel en ik neem het natuurlijk graag over. We gaan nu 2 uur gewoon genieten.
5: Radio BNE, gewoon genieten.
4: Barbara Dex.

Music to Watch Girls by Andy Williams. Zit jij wel eens gewoon te genieten op een terrasje? Dat is wat Andy Williams ook doet. Hij beschrijft van op een terrasje hoe de stad tot leven komt wanneer het mooie weer is. Hij observeert de passanten, allee, vooral de dames dan zo te horen. We blijven 100% in de zomersfeer met Miltura. MUZIEK

Nana Mouskouri, goedemorgen, sunshine. De nu 91-jarige Nana had het wellicht nooit verwacht, maar dit liedje uit 1977 ging vorig jaar viraal op social media omdat het gebruikt werd in de Duitse Netflix-serie Cassandra. Het wordt vooral in spannende scènes gebruikt. En die vrolijke melodie zorgt natuurlijk voor wat extra spanning. Over nu naar Ingeborg en Impact met Door de Wind.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso. Omdat elke rit telt. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.

uit 63 alweer, deze geweldige. Voilà, ze zingt het zelf. Queen for Tonight, dat was Helen Shapiro. En nu Aaron Blommaert. Zijn samenwerking met Zooey Levi ontstond heel spontaan tijdens een studiosessie in Nederland. Aaron wist zelfs niet dat Zooey erbij zou zijn. Maar kijk, ze hadden een klik en al vrij snel kwamen ze tot dit liedje, Tranen van Goud.

Julio Iglesias, amor. Zou amor het favoriete onderwerp zijn van deze Spaanse hartebreker? Dat zou wel eens kunnen. Hij had toch het imago van charmeur. En Julio heeft goed geboerd. Hij is de bestverkopende Spaanse artiest. En nu naar een Nederlandse topper. Zijn carrière staat nu even on hold. Maar ik denk dat we in de toekomst nog wel van hem gaan horen. Hij mag stilletjes dromen van een comeback. Of is dat bedrog, dat dromen? Niet altijd. Hier is Marco Borsato.

Een dreadlock holiday. Het gaat over toeristen die op Jamaica werden lastiggevallen voor geld. Het overkwam gitarist Eric Stewart en de tekst klopt natuurlijk niet letterlijk, maar hij had wel de inspiratie ervoor om deze song te schrijven. Over nu naar Curtis Stiggers met I Wonder Why.

0: Quizvraagje. Hoe heet het Beatles-album waar dit liedje uitkomt? Ik zal je helpen. Help. En hoe heet de film waar dit liedje uitkomt? Ik zal je nog eens helpen. Help. Straks bij Radio Bene nog hits van Sam Cooke. En eerst Jasmin.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen, Anja, kom binnen.
6: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
8: Welkom in onze mooie stulp.

Schone song uit 1962 van Sam Cooke. Bring it on home to me. En nu een van de muzikale ontdekkingen van Peter Koelewijn. Bonnie Sinclair kennen we van hits als Dr. Bernard en Rocky. Maar dat was pas later. In 1962 zong ze nog in het Engels.

0: Heerlijk swingen met de OJ's. I love music. Straks tussen 12 en 1 loopt Anja Daams weer langs bij Bekend Volk bij Radio BNE. In haar programma Als de Muren Konden Praten mag ze deze middag op de koffie bij Björn Soenens.
1: Hey Anja, het is Björn hier. Ik moest denken, jij maakt mooie dingen op de radio. Het is 35 jaar geleden, ik vergis mij, 36 jaar geleden, dat we samen meededen aan een talentenjacht op de televisie Sterrenwacht. We waren alle twee jonge veulens en ik dacht, misschien moeten we nog eens bijpraten.
0: Ja, die kennen elkaar al zo lang. Dat kan interessante radio opleveren. Zeker luisteren straks tussen 12 en 1 bij Radio BNE.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
0: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
0: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 11 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Maar 5% van de ziekenhuizen en woonzorgcentra in ons land is vandaag klaar voor het toenemend aantal hittegolven. De overige 95% moet grondig gerenoveerd worden om tegen 2050 te voldoen aan de Europese energienormen. Dat zegt althans Bouwfederatie M-Beeld in het laatste nieuws. Maar er moeten ook bijna 500 woonzorgcentra extra komen en 7 ziekenhuizen, zegt CEO Nico de Meester.
1: Omdat we natuurlijk volop in de vergrijzingsgolf zitten, waardoor er een derde meer 65-plussers is die ook gaan moeten opgevangen worden in zorginstellingen. Hè. Dus het is niet alleen renoveren, we gaan ook nog capaciteitsuitbreiding moeten doen. We staan eigenlijk daar voor een dubbele uitdaging in renoveren wat er is. 95% voldoet niet, maar daarnaast moeten we eigenlijk een derde meer WZC's bouwen en 7 bijkomende ziekenhuizen om alle zorgen, voornamelijk voor ouderen, te kunnen opvangen.
0: In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Athene. Een dorpje wordt daar geëvacueerd. Een 200-tal brandweerlui probeert het vuur te bestrijden met bluswagens, vliegtuigen en helikopters. Het is de tweede natuurbrand nabij Athene deze zomer. De vorige geraakte pas na 5 dagen onder controle. Net als toen wordt het vuur nu aangewakkerd door de wind. In de Spaanse enclave Ceuta hebben duizenden mensen geprotesteerd voor een betere grensbewaking en voor meer hulp vanuit de nationale overheid in Madrid na de grote toestroom van migranten eind vorige maand. Tienduizenden migranten staken toen vanuit Marokko de grens over, velen al zwemmend. De meeste zijn intussen teruggekeerd, maar enkele duizenden zijn nog altijd in Ceuta. Voor de meeste is er geen opvang. De verschillende geloofsgemeenschappen van de stad hadden opgeroepen tot het protest. Katholieken, moslims, joden en hindoes. Rusland zegt dat er bij Oekraïnse aanvallen de afgelopen uren 12 doden en 39 gewonden gevallen zijn. Die slachtoffers zouden gevallen zijn in een industriestad 1500 kilometer diep in het binnenland. Er zouden ook zeker 450 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Er lopen ook berichten binnen over een Russische aanval in de Oekraïnse regio Kharkiv, maar over schade of slachtoffers daar is er nog niets bekend. Het weer, eerst zonnig, later meer wolken en vooral in het noorden kans op wat lichte neerslag. Maxima rond 28 graden. Morgen iets minder warm, vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio Bene.
3: Radio Bene, gewoon genieten.
2: Barbara Dex.
4: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
2: Nog een uurtje samen.

Ja, we zijn ons tweede uurtje geweldig gestart met een nummer van Tavares. Don't take away the music. Ah ja, want muziek is gezond. Dat hebben we altijd al geweten hier bij Radio BNE. Muziek die je mooi vindt, maakt je hersenen dopamine aan. Dat is hetzelfde beloningsstofje dat vrijkomt bij bijvoorbeeld ook lekker eten, sporten of zelfs verliefd zijn. En Dana Winner die gaat nu nog eens onze stress verlagen, ook met haar muziek. Hier is ze met Geef me je droom.

Janet Jackson, Nancy Sinatra en Lee Hazelwood gaan zich uitleven in de stad Jackson. Ik heb het even opgezocht. Er zijn in de Verenigde Staten een dikke 20 steden, gemeenten of gehuchten die officieel Jackson heten. Tja, waarover zingen ze dan? De grootste stad is Jackson, Mississippi, maar ik gok op Jackson, Tennessee, omdat die een country- en rock'n'roll geschiedenis heeft. Over nu naar Wim Lijs.

0: Ja, ja, geweldig. Uniek stemgeluid heeft die Roy Orbison. Je hoorde hem hier met Lana. Straks Labi Siffre met een echt strijdlied dat werd gebruikt tegen de onderdrukking van zwarten in Zuid-Afrika.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

uit 65, Like a Rolling Stone, je hoorde Bob Dylan. En nu de zanger die vele jaren geleden meedeed met de Soundmix Show. Hij imiteerde toen Luc Steno en ondertussen heeft hij een respectabele carrière uitgebouwd. Doe de spots maar aan voor Christophe en het licht uit doen.

Het goede doel bij Radio Bene. Je weet dat je ons 24 uur per dag kan beluisteren via DAB+ en op vrtmax.be of via de app van VRT Max. Volg Radio Bene en geef ons een hartje. Zo hoef je ons nooit te missen, ook niet in het buitenland. Straks nog muziek van John Travolta en Olivia Newton-John en Lionel Richie.

0: Lionel Richie is ondertussen 77 en nog volop aan het toeren. Vorige maand werd hij onwel op het podium. Tijdens Dancing on the Ceiling moest hij regelmatig gaan zitten en nadien moest hij het optreden laten stilleggen. Maar ondertussen is hij weer helemaal oké en gaat zijn tour ook weer gewoon verder. Gelukkig maar. Je hoorde Lionel Richie en Climbing.
1: Radio BNE.
2: Gewoon genieten.

en Brussel. Oorspronkelijk van onze Jacques Brel. En Brel was heel kritisch als artiesten zijn liedjes wilden vertalen en coveren. Maar deze Lisbeth List kreeg volmondig zijn goedkeuring. Ze mocht zelfs een heel album met zijn songs opnemen. En over covers gesproken, hier is Milo die 50 Cent covert. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

EO Technology en Milo. Ik dank jullie voor het luisteren. Heel veel plezier straks met Anja Daams, die op bezoek gaat bij Amerika-kenner Bjorn Soenens in Gent. Tot morgen.

0: zomer op Radio Bene.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat?
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt er echt een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
8: Welkom in onze mooie stoep.
9: Radio Bene.
0: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er zijn in Vlaanderen steeds minder vacatures. De zonsverduistering woensdag zal een beperkte invloed hebben op de groene stroomproductie. En hitte en droogte hebben natuurbranden in de hand gewerkt, blijkt uit een rapport van Copernicus. Het aantal vacatures in Vlaanderen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 6 jaar. In juli, vorige maand dus, kreeg de VDAB iets minder dan 17.000 vacatures binnen. Dat is 1/5 minder dan in juli vorig jaar. Ook over een langere periode blijft het aantal vacatures dalen. De voorbije 12 maanden waren er 13% minder dan een jaar eerder. En het lerarentekort lijkt intussen ook verder af te nemen. Het afgelopen jaar is het aantal vacatures die gemeld zijn bij VDAB gedaald met zo'n 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is ook voelbaar in de praktijk. Dat hoorde Lonne van Erpijn, directeur van een Antwerpse middelbare school.
1: Ik ben Joost van Goethem, ik ben directeur van het Xaverius College, een grote school in Borgerhout.
2: Voor Joost eindigt de zomervakantie eind deze week en hij heeft nog werk, want zijn personeelspuzzel voor september is nog niet helemaal rond.
1: Bij ons gaat dat over een drietal vacatures. Wij zijn op dit moment op zoek naar een korte invulling voor aardrijkskunde en voor Engels bijvoorbeeld.
2: En toch, hij staat er een pak beter voor dan een paar jaar geleden.
1: De periode van de zware schaarste, die periode is echt voorbij. Onze vacatures krijg je vandaag wel ingevuld. En dat is een groot voordeel in vergelijking met een aantal jaar geleden.
2: Tegen 1 september komt het dus wel goed, maar Joost merkt dat het vooral moeilijk is om doorheen het jaar vacatures voor een korte periode in te vullen.
1: En dat zijn vaak heel belangrijke gaten. Zo hebben wij vorig jaar bijvoorbeeld lange tijd iemand gezocht voor een vak dat leerlingen 5 uur per week hebben. Dat maakt dat leerlingen 5 uur per week in de studie zitten. Dat is echt nefast voor de ontwikkelingen.
2: Het lerarentekort is er dus nog steeds, maar de situatie lijkt wel te beteren.
0: Het aantal buitenlandse imams die in Vlaanderen mogen werken is fors gedaald. 3 jaar geleden kregen nog 13 imams de toelating om hier te komen werken. Vorig jaar maar 2 en dit jaar is nog niemand toegelaten. Dat blijkt uit een telling van Vlaamse minister van Werk en Justitie, Zoual Demir. De reden is volgens haar de strengere regels voor arbeidsmigratie. Die zijn ingevoerd bij de start van de huidige regeerperiode. Op die manier wil de regering verhinderen dat buitenlandse overheden een invloed kunnen uitoefenen op onze samenleving. Bijvoorbeeld omdat Turkse imams vaak onder het toezicht staan van de Turkse overheid. De zonsverduistering van woensdag zal een impact hebben op de elektriciteitsproductie door zonnepanelen. Maar problematisch wordt dat niet, dat zegt Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in ons land. De zonsverduistering zal plaatsvinden vanaf 7 uur 's avonds, dus in de fase van de zonsondergang, waardoor de impact beperkt zal zijn. Bovendien is het stroomverlies aangekondigd, dus netbeheerders in heel Europa zijn erop voorbereid, zegt Walter Geen. Van Elia.
3: Met alle marktspelers die we hebben, gaan we kijken van welke klassieke middelen, klassieke gascentrales, maar ook welke batterijen, waterkrachtcentrales, maar ook vraagsturing. Mensen die, of zeker de grootverbruikers, die misschien tijdelijk hun afname van verbruik even zullen laten dalen, kunnen ervoor zorgen dat je eigenlijk die daling kunt opvangen op een Europese schaal.
0: In Spanje wordt dan weer gevreesd voor nieuwe natuurbranden door de grote toestroom van mensen die de zonne-eclips willen zien. In grote delen van Spanje is die zonsverduistering namelijk totaal. Verschillende natuurparken worden afgesloten en festiviteiten afgelast. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op veel plekken in Spanje al extreem brandgevaar. En vuur aansteken is uiteraard verboden, maar er wordt ook gevraagd om niet op onverharde wegen te rijden met motorvoertuigen en om wegen altijd vrij te houden voor hulpdiensten of evacuaties. In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Athene. Een dorpje daar wordt geëvacueerd. Het is de 2e natuurbrand nabij Athene deze zomer. In haar maandrapport zei de Europese Klimaatdienst Copernicus vandaag nog dat de afgelopen maand de op 1 na warmste julimaand was ooit en dat de hitte en droogte vooral in Zuid-Europa grote bosbranden in de hand werkt. Ook in West-Europa brandde de afgelopen tijd al uitzonderlijk veel natuur af. Klimaatwetenschapper Wim Thierry.
4: Als we kijken naar de dag van het jaar, zeg maar, waar we zitten in het brandseizoen, dat we eigenlijk eind juli ook al op recordniveau zaten wat betreft verbrande oppervlak van Europa. Dus dat toont ook aan dat die, wat wij noemen de impact, droge bodems, lage waterstanden in de rivieren, bosbranden, dat die ook heel sterk reageren op die records in de atmosfeer, temperatuur en regenval.
0: In de Spaanse enclave Ceuta hebben duizenden mensen geprotesteerd voor een betere grensbewaking en voor meer hulp vanuit de nationale overheid in Madrid na de grote toestroom van migranten eind vorige maand. Tienduizenden migranten staken toen vanuit Marokko de grens over, vaak al zwemmend. De meeste zijn intussen teruggekeerd, maar enkele duizenden zijn nog altijd in Ceuta en voor de meeste is er geen opvang. De verschillende geloofsgemeenschappen van de stad hadden opgeroepen tot het protest. Katholieken, moslims, joden en hindoes. Het weer, geleidelijk meer wolken, vooral in het westen en het centrum, tot 28 graden in het centrum en 22 aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm, vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden, donderdag en vrijdag zelfs rond de 35 graden. We begonnen met het aantal vacatures bij VDAB. Dat waren er nog nooit zo weinig als vorige maand. Dat is ook voelbaar in het onderwijs. Daar neemt het lerarentekort de laatste jaren langzaamaan af. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Hey Anja, het is Björn hier. Ik moest denken, jij maakt mooie dingen op de radio. Het is 35 jaar geleden, ik vergis mij, 36 jaar geleden, dat we samen meededen aan een talentenjacht op de televisie Sterrenwacht. We waren alle twee jonge veulens en ik dacht, misschien moeten we nog eens bijpraten.
6: Radio Bene.
2: En dat bijpraten deed ik met veel plezier in Gent, thuis bij Björn Soenes.
7: Als de muren konden praten.
2: Anja Daams.

0: De Proclaimers kregen a letter from America. Wij kregen een heel verhaal uit Amerika. Want na 8 jaar New York zijn Björn Soenes en zijn vrouw Emma vorig jaar teruggekeerd naar België. Ze wonen nu in een appartement in Gent. En het is eigenlijk voor het eerst sinds lang dat Björn kan zeggen, dit is mijn thuis.
1: En de VRT stuurde mij uit en ze zeiden het is voor een jaar. En na een jaar zeiden ze het is nog een jaar. En na het tweede jaar zeiden ze het is voor nog een jaar. Dus we hebben zo 6 jaar lang per jaar gehoord dat er een verlenging was. En pas de laatste 2 jaar was het 2 jaar. Dus dat maakte dat ik alles waar ik van hield heb achtergelaten. En dat is een zeer goede oefening in loslaten. Mm-hmm. Ik ben enorm gehecht aan mijn boeken. En dat is, ik schrijf daarin, ik onderstreep daarin. Ik moet sommige zinnen opnieuw kunnen lezen. En ik heb dat allemaal moeten achterlaten.
0: Hier in België?
1: Ja, want ja. Ja, ik woonde vrij bescheiden. Ik wist niet of ik daar boekenkasten zou kunnen hebben. Dus ik heb 5 boeken meegenomen. En ik heb daar een hele nieuwe collectie op gebouwd van 500-600 boeken. Maar een goede oefening in... Ja, stel, je moet altijd voorstellen, hè, als je muren kunnen praten, dat die muren niet meer zouden bestaan. Hè. Recht tegenover ons zijn ze aan het slopen. En dat is eigenlijk een beetje de parabel van het leven, dat alles uiteindelijk verdwijnt. Ik vind dat heel triestig, maar het is zo. En dat wil niet zeggen dat je geen waarde moet hechten aan waar je zit en waar je woont. Maar het is ook maar dat. Het is wat je ervan maakt. Hier hebben we een thuis van gemaakt, omdat we voor het eerst hier vaste grond onder de voet hebben, waar we voelen van... Hier hebben we een thuis van gemaakt, omdat we voor het eerst hier vaste grond onder de voet hebben. Waar we voelen van, dit is van ons, dit pakken ze ons niet af, hier willen we blijven, hier is ons nest. Ja. Ons definitieve nest.
0: Dus jullie hadden dit nog niet voor jullie naar New York vertrokken?
1: Nee, we hebben het

het te koop was aan het water, zal ik eens gaan kijken. En hij is gaan kijken. En ik zeg, doe mijn verslag. Mijn zoon is een chirurg, dus die is heel meticuleus in het beslissen over dingen. Snelle beslisser ook. Zeer wetenschappelijk, rationeel. En hij zei, papa, dat is wat je wil. Het is niet te groot, het is niet te klein. Het is ideaal voor jou en Emma. Ik zou een bod doen, de man is ook fan. En we hebben een bod gedaan, blind. Mijn vrouw kreeg het bijna, Emma, die dacht van, oh, gaat dat wel lukken? Ik had vertrouwen. En we hebben dat 5 jaar voor we terugkwamen gekocht. Omdat ik ook dacht, ik wil iets hebben, want we zijn vertrokken met niets. We hadden alles achtergelaten, we hadden ook geen huis. Ik dacht, ik moet een terugvalbasis hebben. En psychologisch was dat heel belangrijk voor de familie. Zeker voor de familie van mijn vrouw, die is een stuk jonger. En die zei, ze gaan terugkeren. Want ze dachten, die zijn weg, die komen nooit meer terug. Dat is een Björn, dat is een half Amerikaan, en was een cowboyhoed en zijn boots. They are off forever. Maar kijk, toen wisten ze, ze gaan terugkeren.

Alles wat ik ooit eens deed. Alles wat ik nu nog doe. Alles wat ik heb gezien.

0: Het appartement van Björn Soenes in Gent is, met lichte overdrijving, één grote boekenkast. Ja, en in boeken wil ik altijd eens gaan neuzen. Hè. Ik had trouwens een cadeau mee voor Björn, want Björn werd vlak nadat ik bij hem op bezoek was voor de eerste keer opa.
1: Ja.
0: Ja, want ik zie er nog geen staan, het soort van boeken dat ik mee heb.
1: Is het een poëzie of zo?
0: Het is een poëzie.
1: Ga je in mijn poëzie tekenen. Goedemorgen.
0: Een boekje om te lezen met jouw kleinkind binnenkort.
1: Fantastisch, fantastisch. Goedemorgen, zon. Goedemorgen, haan.
0: Ja. Ik ben de liefste opa, maar dat was dus niet te vinden. En ook geen kinderboeken of over New York. Niks te vinden.
1: Maar kijk, ik heb voor mijn kleindochter al de verzamelde werken van Winnie de Poe gekocht, geïllustreerd, al gegeven. Omdat ik weet, ik ga dat dan komen voorlezen. Ja. Ik heb daar enorm grote verwachtingen rond, niet rond wat mijn kleindochter en kleinkinderen die nog volgen moeten doen, maar gewoon dat nieuwe leven en dat ontvankelijke voor vertellingen, voor verhalen, om ze mee te pakken, om haar wilde opa verhalen te horen vertellen. Ik kijk daar enorm naar uit.
0: Ja, is het waar? Ja, vind je het zo? Het is wel een volgende fase. Hè? Je wordt dan wel echt ouder als je grootvader wordt.
1: Het leven is ook een stuk aanvaarden. En aanvaarden niet van er u bij neerleggen, maar gewoon, ik moet daar niet onnozel over doen. Ik vind het altijd raar als mensen zeggen, ik ben nog niet klaar om grootvader of grootmoeder te worden. Kijk, ik ben op mijn 27 vader geworden. Mijn zoon is 31. Cycle of life. Ja. Ik ben nog niet stokoud.
0: Nee, dat is waar.
1: Maar ik weet wel, tussen nu en 30 jaar, ik zeg dat vaak tegen mijn jongere vrouw ook, van ik ga niet meer dingen uitstellen. Want ik heb misschien nog, als ik geluk heb, ik heb al een keer een zware ziekte gehad. Ja. Dus ik weet hoe het is. Maar je hebt nog misschien 20 goede jaren en dat zit, hè.
0: Zeg, Björn, laten we nog een paar jaar erbij doen, hè.
1: Ik heb een leven geleefd met veel stress, met
0: roken?
1: Lang gerookt, 40 jaar lang gerookt. Ben nu 3 jaar rookvrij.
0: Clean.
1: Dat is zo'n goede beslissing geweest. Anders was ik dood, denk ik. Mm. Anders was ik er niet meer.
0: Het feit dat je grootvader wordt nu, zijn jullie blij dat jullie terug in Gent wonen?
1: Jazeker. Een van de redenen, mijn werkgever die dacht, dit wordt de forever correspondent. Ja. Ook al was het elke keer maar een jaar verlengd, was het zo een no-brainer van, je blijft daar zolang dat je daar wil blijven zitten. Jij bent Mr. America geworden. Hè. Maar nogmaals, mijn vrouw is 19 jaar jonger. Toen we vertrokken was haar zus net bevallen van haar eerste kind. Dus we zijn teruggekeerd en het kind was al ruim 8 jaar oud. Hè. En nog een kindje tussendoor geboren. En mijn zoon kwam eens langs in 2020, denk ik. Of nee, het was 2019, voor de pandemie. En hij zei, papa, jij gaat toch niet later. Ik wil ook vroeg, net zoals jij, kinderen krijgen. Je gaat toch geen opa zijn die via FaceTime opa is. En dat heeft in mij een zaadje geplant dat ik dacht, ik moet terug. Ook mijn dochter die woonde in Portugal. Mijn moeder leefde nog. Wat een geluk dat ze nog leefde. Ze is zwaar ziek geweest tijdens mijn correspondentschap. Mondkanker en zo. Mijn vader is gestorven. Dan, je voelt je wereld uit je handen glippen. En dan denk ik, mijn ambitie is niet groot genoeg om nog een keer Trump te coveren.
0: Waren jouw kinderen blij dat jullie terugkwamen?
1: Mijn ene dochter had een compaan in haar vader, namelijk, ik was de enige die begreep wat het is om expat te zijn, want ze is ook al sinds 2020 woont ze in Portugal. Ja. Ze is al 10 jaar samen met haar vriend uit Madeira. Hè. Ook hij is van Madeira naar Lissabon gegaan. Dat is ook ver weg. En het is alsof de afstand nu tussen ons pijnlijker is dan in Amerika. Want toen kwam ze naar Amerika, we verstonden elkaar. En nu is het zo, zij voelt, papa is ook terug. En ik ben de enige die nu ook haar broer wordt, papa. En zij zit ver, maar de broer heeft dat fantastisch opgevangen. En die heeft gezegd, ik ga haar meter maken.
2: Radio Bene.

0: Ze blijven mooi, de liedjes van Clouseau. Deze zien we graag. Björn Soenes en zijn vrouw Emma die zijn terug in België. Ze wonen midden in het centrum van Gent. Maar mist hij die grote stad niet?
1: Het is hier rustig, hè?
0: Ja.
1: Mocht je in New York zijn langsgekomen, je zou om de 7 seconden moeten stoppen zijn omdat er een helikopter overvliegt, omdat er iemand buiten roept, I'm gonna kill you, motherfucker. Of een brandweerauto, of een ambulance. Altijd lawaai, altijd herrie. Als ik dingen moest opnemen, ik moest wachten, want ik had ook geen eigen studio. Die rust hier, dit is zogezegd een stad, maar dat is om te lachen, hè?
0: Ja.
1: Die 8 jaar Amerika hebben mij doen smachten naar een klein beetje meer stilte en vertraging.
0: Toch?
1: Ja.
0: En mis je het nooit?
1: Jawel, ja. Je loopt soms in de straat en je zegt, waar is het metrostation? En ik loop soms echt in de straat en dan zou ik denken, ik ben hier nog in New York, mijn buurt. Ik zou nu naar daar gaan, ik zou daar dan in het parkje gaan zitten. Maar we bedoelen bewust, sinds onze terugkeer zijn we nog niet terug geweest. Omdat we eerst even moesten ontwennen.
0: Maar hier, in dit appartement in Gent, gaan jullie oud worden. Dat staat vast.
1: Dit is... We denken dikwijls van... Mevrouw zei dat als er iets gebeurt tussen ons, I get the house. Waarmee ze bedoelt, het is eigenlijk een voor altijd appartement. Want het is niet zo groot, maar het is ideaal voor ons twee. En om een keer een kleinkind op bezoek te krijgen.
0: En om een kinderbedje erbij te zetten.
1: Ja, dank.

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: Björn Stoenis heeft een zwak voor veel spullen uit Amerika, zoals voor boots. En zijn boots hebben een speciale plek in huis.
1: Moet je ze zien, ze staan er allemaal... De selectie staat daar.
0: De selectie?
1: We hebben zelfs speciaal iemand die we kennen, kasten laten maken om de schoenen zichtbaar te laten staan.
0: Nee. Oh, hier. Maar dat is precies een schoenenwinkel.
1: Ja, dat is waar. Kijk, en ik heb meer... Kijk, bovenste is van mij, de tweede rij is van mij, de derde rij is van mij en de voorlaatste rij is van mij.
0: En dan zijn
1: en
0: er ook...
1: Ik heb dus meer schoenen dan mijn vrouw. Ik heb er al veel weggegooid. Vroeger had ik 25 paar boots. Ik heb nu alleen degene overgehouden waarvan ik weet, ik draag ze nu en dan. En elke boot heeft een verhaal. Die heb ik bijvoorbeeld gekocht in de staat Idaho. Dat waren korte botjes...
0: Maar wat heb je met boots?
1: Goh, ik vind dat stoer om te dragen, deze ook. Dit is mijn... Ja, dit is zelfs van het merk van dat Amerikaans leger gebruikt, Fry. Het is een verhaal. En u lekker voelen in uw vel. Ik ben ook iemand die niet vlug zo zich in vrije tijdskledij zal hullen. Ik wil het gevoel hebben dat ik...
0: Ja?
1: En dat is niet te maken met chique, maar dat heeft te maken met waardigheid. Een gevoel van... Ik ben hier goed, ik heb de juiste broek aan. Kijk, de jasjes ook. Ik wou dat niet in een kast verbergen. Dat ligt allemaal gerangschikt, hè? De leren jasjes, de jeansjasjes. Ja, de hoedjes.
0: Wie is de meest ijdele van jullie met twee?
1: Mijn vrouw is een eyeliner-verslaafde. The queen of eyeliner. En ze zegt dat ook tot ze 90 is, wil ze eyeliner. Hè. Ze kan de dag niet beginnen zonder eyeliner.
0: Jouw vrouw de eyeliner, jij de nagels veilen?
1: Ik kan de dag niet beginnen zonder de nagels schoon te maken. Ik voel me vies en vuil als dat niet gebeurt.
0: Ja?
1: Dat wel, maar...
0: Dus elke ochtend?
1: Ja. Eerst is wassen en dan, voor je koffie drinkt, is de... ja, en hoe knippen dat je dat... Ja.
0: Allee.
1: Maar dat is dat ijdel of niet? Dat is gewoon, ja... Mijn moeder zei altijd, je moet proper zijn op je eigen. Hè? Dus,
0: Dat is waar. Ik denk dat jij ook de enige bent waarvan de kinderen opmerkingen maken over de tattoos van de vader.
1: Ja, maar dat is zo'n beetje zoals in Absolutely Fabulous. Hè? Waar Joanna Lumley opmerkingen krijgt van haar dochter van, oh nee. Mijn zoon is dan arts en weer met je tatoeages. Maar dat is een running gag op den duur. Hè?
0: Ja, want jouw oorbellen ook?
1: Ah ja, ook dat, maar... Ze zijn het gewoon, hè. Maar kijk, die oorbellen zijn... Ik heb oorbellen gehad toen ik een jaar of 30 was. En collega's toen van, ben je nu gay geworden of zo? Ah, ik zei, je moet een oorbel hebben, dan ben je gay. Mensen moeten kunnen doen waar ze behoefte aan hebben en waar ze zich lekker bij voelen. Ja. It's just the way it is. Ja. En ik ben dan oud genoeg geworden om mij niets meer aan te trekken van... Ik heb mensen gehad hè, die mij stuurden. Zij zijn niet beschaamd om dat aan te doen. Zij, nee, ik ben niet beschaamd.
0: Nee. En hoeveel tattoos heb je dan? Heb jij er zoveel?
1: Ja, ik heb er veel, ja.
0: Ah ja, op jouw armen?
1: Allee. Ik heb hier tattoos.
0: Op heel jouw lichaam?
1: Ik heb er denk ik 10 of 11 of zo.
0: Ah ja. En hebben die een betekenis of is het gewoon...
1: Alles hoor? Heeft een betekenis.
0: Ah, ja. Okay.
1: Dat kan gaan van de geboortedatum van je kinderen.
0: Heb jij die op je arm staan?
1: Hier, ja.
0: Om ze niet te vergeten?
1: Wat, ik vergeet ze nooit. Maar het is zo van, als ze mij vinden, dan mogen ze nadenken over wat die Romeinse cijfers betekenen. Of de Brooklyn Bridge. Ik heb in Brooklyn gewoond.
0: Ja. Kom, we gaan terug. Ja.
2: Radio B.

0: Radio Bene.
1: Als de muren konden praten.
2: Ik ga jou een aantal dilemma's voorleggen. In de zomer, buiten in de zon of toch liever in de schaduw?
3: In de schaduw.
2: Ja?
3: Maar aan de rand van de zon.
2: Allemaal glas hier ook, hè?
3: Licht, ja. licht. Dit is toch prachtig, deze hoek. Licht. En dan dat terras buiten, dan is that's paradise.
2: En is het in de zon? Als de zon?
3: Nee, het is nooit vlakke zon.
2: Nee. Kan jij niks doen?
3: Nee, je moet altijd kunnen lezen.
2: Ja.
3: Of naar iets luisteren. Muziek is ontzettend belangrijk bij mij. Sinds ik de Bluetooth-koptelefoon heb ontdekt... Ik heb dat nodig en ik heb zo mijn eigen lijstje. Fun with Björn heet dat. Maar ook lezen, dat is je voeden. Ja. Dat is aan het infuus liggen. Ja. Ik heb ook heel veel warmte en liefde nodig in mijn leven. En genegenheid onder vrienden en kennissen. Maar ik heb ook die voeding nodig. Ik moet dat dan kunnen over vertellen. Hè. Ja. En dan ben ik zo blij als ik weer op de radio mag. Of een podcast kan maken. Ik word daar... ontzettend gelukkig van. Ik heb dat altijd gehad. Is dat omdat ik zelf een gat in mijn emmer heb, dat ik niet gevuld geraak? Dat kan. Sommige ex-partners zeiden mij dan van ja, jij vult je een emmer, maar het zit een gat in van onder, dus je moet blijven gieten.
2: Ja.
3: Het raakt niet gestopt. Maar ik denk altijd, als je tot rust bent gekomen in je leven, dan is het gedaan. Ultieme rust, dat is dood.
2: Een bad of een douche?
3: Een douche. Ik ben niet van de lui lang uit.
2: Wie staat het langste in de badkamer 's ochtends?
3: Ik.
2: Gezelschapsspellen. Geweldig.
3: Hey, dit.
2: Verschrikkelijk. Ik dacht het al.
3: Ik vind dat... dat kan gezellig vlooien zijn. Maar in de meeste gevallen denk ik van... We hadden toch kunnen een wereldprobleem bespreken. En het is...
2: Ik had hier op mijn blad staan de VS of België, maar eigenlijk moet ik zeggen de VS of Europa. Hè? Moet ik zeggen...
3: VS Europa? Als werkgebied. Ja. Hè? Ik heb lang gedacht, ik wil Amerikaan worden, omdat ik familie heb en zo. Maar door er lang te wonen, besef ik dat ik meer dan ooit een Europeaan ben.
0: Als de muren konden praten.
4: Radio 2. Anja Daams.

0: Je moet het Bjarne Soenens geen twee keer zeggen naar Amerika met Eddie Bally. Maar waar en hoe ziet hij zijn toekomst? Stel dat ik hem over 20 jaar een mail zou sturen met de vraag: Bjarne, hoe gaat het nu met jou? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
1: Dag Anja. 20 jaar geleden waren we flinke vijftigers. Intussen zijn we blij dat we nog leven. Ook nu ik 77 ben, vind ik het nog belangrijk om wild en vol hoesting te leven en te vertellen, nog mijn lekkere jeans aan te trekken en mijn oude cowboybotten en mijn vintage leren jasje. Stijl is wat ons langer hier houdt. Alles in het leven doe ik met stijl. Ik wijk er niet van af. Ik wil niet, ook niet op mijn gezegende leeftijd van 77. Je weet, succes is zelden eeuwig. En falen zelden fataal, wat telt is de moed om door te gaan. Mijn oudste kleinkind, mijn kleindochter, is intussen 20. Ze is zo speciaal, zo mooi en zo slim. En vooral zo lief en geëngageerd in de wereld. We gaan elke week samen eten of naar de cinema. Zij begrijpt mij, ik begrijp haar. Ik heb haar zoveel voorgelezen, zoveel verteld. Ze is geworteld. Ik kan gerust zijn. Ik ben gelukkig. Ik ben intussen 23 jaar rook- en kankervrij. Ik hou nog altijd van mijn vrouw, een pak jonger dan ik. Maar ik kan haar aan en zij kan mij aan. Ik schrijf nog wekelijks een column in de krant met mijn dwarse blik op de dingen. Ik reis veel, nog steeds. En ik ga veel naar Madeira, waar twee van mijn andere kleinkinderen hun roots hebben via hun Madarees-Portugese vader. Het leven is goed, het leven was goed. Liefs, Bjarne.

0: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruy.be.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: VRT Nieuws met Iris van Impen. Er zijn in Vlaanderen steeds minder vacatures. De zonsverduistering woensdag zal een beperkte invloed hebben op de stroomproductie. En hitte en droogte hebben natuurbranden verder in de hand gewerkt. Dat blijkt uit een rapport van Copernicus. Het aantal vacatures in Vlaanderen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 6 jaar. In juli kreeg de VDAB iets minder dan 17.000 vacatures binnen. Dat is een vijfde minder dan in juli vorig jaar. Ook over een langere periode blijft het aantal vacatures dalen. De voorbije 12 maanden waren er 13% minder dan een jaar eerder. Het lerarentekort lijkt intussen ook verder af te nemen. Als je kijkt naar het afgelopen jaar, dan is het aantal gemelde vacatures in het onderwijs bij VDAB afgenomen met zo'n 10% ten opzichte van het jaar ervoor. En dat is ook voelbaar in de praktijk. Lonne van Erp ging luisteren bij een directeur van een Antwerpse middelbare school.
1: Ik ben Joost van Goethem, ik ben directeur van het Xaverius College, een grote school in Borgerhout.
2: Joost moet tegen het begin van het schooljaar nog 3 vacatures invullen, maar hij staat er nu veel beter voor dan een paar jaar geleden.
1: De periode van de zware schaarste, die periode is echt voorbij. Onze vacatures krijg je vandaag wel ingevuld. En dat is een groot voordeel in vergelijking met een aantal jaar geleden.
2: De afgelopen jaren deed zijn school wel steeds meer beroep op gepensioneerde leerkrachten.
1: Wij hebben vorig jaar ook bijvoorbeeld iemand gehad die de leeftijd van 78 had. Dat is redelijk uitzonderlijk. Ik denk niet dat we dat een aantal jaar geleden zouden hebben voorgehad. Dat was overigens een zeer sterke leerkracht.
2: Joost merkt ook veel interesse bij mensen om de overstap te maken naar het onderwijs.
1: Ik krijg vandaag berichten in mijn mailbox van mensen die zeggen: ik heb nog nooit voor een klas gestaan, ik heb ook geen lerarenopleiding, maar ik wil dat misschien wel eens proberen. Dan denk ik, goh, bezint eer je begint. Start eerst met een kwalitatieve lerarenopleiding en dan zal je daarna ongetwijfeld kunnen uitgroeien tot een sterke leerkracht.
0: Het aantal buitenlandse imams die in Vlaanderen mogen komen werken is fors gedaald. Dat heeft Vlaams minister van Werk en Justitie Joël de Meer berekend. 3 jaar geleden kregen nog 13 imams de toelating om hier te werken. Vorig jaar waren dat er maar 2 en dit jaar is nog niemand toegelaten. Dat is volgens de Meer een gevolg van de strengere regels voor arbeidsmigratie die in de huidige regeerperiode zijn ingevoerd. De regering wil op die manier verhinderen dat de buitenlandse overheden een invloed uitoefenen op onze samenleving. Turkse imams bijvoorbeeld staan onder het toezicht van het Turkse ministerie voor religieuze zaken, Diyanet.
3: Diyanet is het Turkse ministerie voor religieuze zaken. Zij vallen onder die wetgeving in Turkije. En dat maakt het natuurlijk wel heel moeilijk als zij mensen naar hier sturen en zij worden ook betaald door hen, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Dat maakt het dan heel moeilijk om hier natuurlijk voeling te hebben met onze verlichtingswaarden en onze democratie.
0: De zonsverduistering van nu woensdag zal een impact hebben op de elektriciteitsproductie door zonnepanelen. Maar problematisch wordt dat niet. Dat zegt Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in ons land. De zonsverduistering zal plaatsvinden vanaf 7 uur 's avonds, dus in de fase van de zonsondergang, waardoor de impact beperkt zal zijn. Bovendien is het stroomverlies aangekondigd, dus netbeheerders in heel Europa zijn erop voorbereid, zegt Walter Gele van Elia.
4: Met alle marktspelers die we hebben, gaan we kijken van welke klassieke middelen, klassieke gascentrales, maar ook welke batterijen, waterkrachtcentrales, maar ook vraagsturing. Mensen die, of zeker de grootverbruikers, die misschien tijdelijk hun afname van verbruik even zullen laten dalen, kunnen ervoor zorgen dat je eigenlijk die daling kunt opvangen op een Europese schaal.
0: In Spanje wordt dan weer gevreesd voor nieuwe natuurbranden door de grote toestroom van mensen die de eclips willen zien. In grote delen van Spanje is de zonsverduistering totaal. Verschillende natuurparken worden afgesloten en festiviteiten worden afgelast. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op veel plekken in Spanje al extreem brandgevaar. Vuur aansteken is uiteraard verboden, maar er wordt ook gevraagd om niet op onverharde wegen te rijden met motorvoertuigen en wegen altijd vrij te houden voor hulpdiensten of evacuaties. In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Athene. Een dorpje wordt daar geëvacueerd. Het is de 2e natuurbrand nabij Athene deze zomer. In haar maandrapport zei de Europese Klimaatdienst vandaag nog dat afgelopen maand de op 1 na warmste julimaand was ooit en dat de hitte en droogte vooral in Zuid-Europa grote bosbranden in de hand werkt. Ook in West-Europa brandde de afgelopen tijd ook al uitzonderlijk veel natuur af. Klimaatwetenschapper Wim Thierry.
5: Als we kijken naar de dag van het jaar, zeg maar, waar we zitten in het brandseizoen, dat we eigenlijk eind juli ook al op recordniveau zaten wat betreft verbrande oppervlak van Europa. Dus dat toont ook aan dat die, wat wij noemen de impact, droge bodems, lage waterstanden in de rivieren, bosbranden, dat die ook heel sterk reageren op die records in de atmosfeer, temperatuur en regenval.
0: De drie continentale voetbalbonden van Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië hebben samen een open brief tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino geschreven. Ze verwijten hem onder andere een gebrek aan integriteit en transparantie. Het is de eerste keer dat Infantino zo collectief onder vuur wordt genomen en de vraag om zijn aftreden groeit. De leden van de drie continentale bonden vormen samen een meerderheid bij een eventuele FIFA-stemming. Geleidelijk aan meer wolken. Vooral in het westen en het centrum tot 28 graden. In het centrum 22 graden aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag zelfs rond 35 graden. We begonnen met het aantal vacatures bij VDAB. Dat waren er de afgelopen jaren nog nooit zo weinig als vorige maand. En dat is ook voelbaar in het onderwijs. Daar neemt het lerarentekort de laatste jaren langzaamaan af. Meer op vrtnieuws.be.
6: Goedemiddag. Ruim een half uur file richting Antwerpen op de E313 van voor Massenhoven. En 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring 20 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de E17 naar Kortrijk 10 minuten extra tussen Beervelde en Gentbrugge door werken. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er 25 minuten vertraging in Temse. Naar Brussel 10 minuten op de E40 tussen Sterbeek en Kraaienem. En op de buitenringen rond Brussel een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, topcollectie.
7: Lars de Grote.

Elton John over een tijd die al lang voorbij is. De tijd van de vroege rock'n'roll, toen hij en Susie nog piepjong waren. En zich amuseerden met elkaar en met de Crocodile Rock. Zeer goedemiddag. Voor nostalgie ben je op de goede plaats bij Radio BNE. Met de mooiste evergreens en met de beste artiesten van de Lage Landen. Ook op deze maandagmiddag. Fijn dat je er ook weer bij bent. Hallo.

0: porte mon amour.
1: Jack Harry, hij was een Franse acteur en komiek die je vooral politiemannen zag spelen in de jaren 50 en 60. Onder andere als commissaris in de film Le Corneau met Louis de Funès. Maar hij was ook een grote liefhebber van die rode lekkernij, zo te horen. Jack Harry en Les Tomates. En dan nu weer ernstig. En dan nu serieus met een liedje over de onzekerheden van een 17-jarige. Recht uit het verzameld werk van Janis Ian.

0: strange. I've seen that face before.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar die stem, die herkennen we sowieso. Dat was die van Grace Jones. Marianne de Greef heeft er al een pittige dag op zitten in het verkeer. Vanochtend zat ze van de ene file in de andere. En nu is ze thuis. Tijd om te relaxen, zegt ze, met Radio BNE. En met een puzzel. En ze zwaait even naar al wie nu onderweg is. Dat is lief, dankjewel Marianne, voor je berichtje via Radio BNE op VRT Max. En geniet nu maar van je vrije namiddag.

0: Mijn gazon is al lang vergeten dat er ook zoiets is als The Rhythm of the Rain. Gelukkig zijn er nog altijd The Cascades. Naar Antwerpen, 40 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring, 20 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de E17 naar Kortrijk, 10 minuten extra tussen Beervelde en Gentbrugge. Dat komt door werken. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er een half uur vertraging in Temse. Naar Brussel, 10 minuten op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem. En op de buitenring rond Brussel een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Andrew Gold, de gouden gelukszak. Hij had de waarde gevonden en hij wist het meteen. Dit is voor altijd. Never let us slip away.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: Ja hoor, en graag gedaan. Bart Herman op de radio. En dan nu bij Radio BNE een van de leukste duetten van de jaren 80. Gezongen door Bobby Ewing uit de tv-reeks Dallas... aan de zijde van een Franse zangeres... die ondertussen toch een slordige 122 miljoen platen heeft verkocht. Hij is er nu 77, zij is onlangs 80 jaar geworden. Patrick Duffy en Mireille Mathieu.
1: A great man once said, winter never fails to turn into spring... And though we're so different, you and I, when we're together, even

Een Nederlandse zanger met een Franse nummer 1 hit. Dat kwam omdat je dit kon horen in een film met Alain Delon. Pour la peau d'un flic. Oscar Benton, zijn echte naam was Ferdinand van IJs. En Benson Heard Blues.

Van de Man, die heeft een Nors imago. Maar ja, die mens kan dus ook zeer enthousiast zijn. Tenminste, toch in de jaren 60. Van Morrison en Brown Eyed Girl. Het is 3 voor 2 geworden.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
3: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Het lerarentekort lijkt wel wat af te nemen. Als je kijkt naar het afgelopen jaar, dan is het aantal vacatures dat bij VDAB binnenkwam in het onderwijs afgenomen met zo'n 10% ten opzichte van het jaar ervoor. En dat is ook voelbaar in de praktijk. Joost van Goetem is directeur van het Xaverius College in Borgerhout in Antwerpen. Hij moet 3 vacatures invullen tegen de start van het schooljaar. Maar dat is een pak makkelijker geworden ten opzichte van een paar jaar geleden, zegt hij. Doorheen het schooljaar is het veel moeilijker om leerkrachten te vinden voor korte periodes, zegt hij.
1: Je krijgt je vacatures meestal wel ingevuld op 1 september. Het probleem is dat je voor korte vacatures in de loop van het schooljaar vaak veel moeilijker mensen vindt. En dat zijn vaak heel belangrijke gaten. Zo hebben wij vorig jaar bijvoorbeeld lange tijd iemand gezocht voor een vak dat leerlingen 5 uur per week hebben. Dat maakt dat leerlingen 5 uur per week in de studie zitten. Dat is echt nefast voor de ontwikkelingen.
0: Het aantal buitenlandse imams die in Vlaanderen mogen komen werken is fors gedaald. Dat heeft Vlaams minister van Werk en Justitie, Joël Demir, berekend. 3 jaar geleden kregen nog 13 imams de toelating om hier te werken. Vorig jaar waren dat er maar 2 en dit jaar is nog niemand toegelaten. Dat is volgens Demir een gevolg van de strengere regels voor arbeidsmigratie die in de huidige regeerperiode zijn ingevoerd.
2: We controleren niet alleen wat de bedienaars van de erediensten, de imams, hier komen doen. Maar we kijken ook door wie dat ze wordt gefinancierd. Want we willen geen buitenlandse financiering, geen buitenlandse inmenging. Omdat we ook vaststellen dat buitenlandse imams ook minder voeling hebben met wat dat hier in onze maatschappij leeft.
0: De regering wil daarmee verhinderen dat overheden in het buitenland een invloed kunnen uitoefenen op onze samenleving. In het Verenigd Koninkrijk is een bootje aangekomen met 230 migranten erop. Nooit eerder staken zoveel migranten op 1 bootje het kanaal over vanuit Frankrijk. Bootje is zaterdag aangekomen, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Het vorige record dateert van juli, toen 165 mensen de oversteek maakten op 1 bootje. In totaal kwamen dit jaar al net geen 15.000 migranten van over het kanaal aan in het Verenigd Koninkrijk. Een daling met 43% tegenover dezelfde periode vorig jaar. De 3 continentale voetbalbonden van Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië hebben samen een open brief geschreven tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ze verwijten hem onder andere een gebrek aan integriteit en transparantie. Het is de eerste keer dat Infantino zo collectief onder vuur genomen wordt en de vraag om zijn aftreden groeit. De leden van de 3 continentale bonden vormen samen een meerderheid bij een eventuele FIFA-stemming. Vanmiddag komen er meer wolken, vooral in het westen en het centrum. We halen tot 28 graden in het centrum en 22 aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Naar Antwerpen, 30 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 15 minuten erbij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de E17 naar Kortrijk, 10 minuten extra tussen Beervelde en Gentbrugge door werken. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er 25 minuten vertraging in Temse. Naar Brussel, 10 minuten op de E40 tussen Sterrebeek en Krainem. Op de buitenringen rond Brussel een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E314 naar Lummen, 10 minuten in Herend. Dat komt door een ongeval op de spitsstrook.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, topcollectie.
4: Lars de Grote.

0: David Bowie, This Is Not America. No! Dit is Radio BNE met de mooiste evergreens en de beste artiesten van de Lage Landen. Gisteren kon je genieten van onze Willy Sommers 74. Op de verjaardag van Willy, voor elk levensjaar één evergreen, 74. Door jou gekozen en de lijst vind je makkelijk terug op VRT Max bij Radio BNE.
1: Sam, je loopt niet zo geboren.

0: Het is in september dat de goede tijd begint. Nou, we hebben weer iets om naar uit te kijken. En dit is wat je krijgt als je Neil Diamond en Gilbert Bécaud laat samenwerken. Pure magie.
1: Sst, luister.
2: Kom op.
1: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de

0: De haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize.

0: Sorry, maar dat heb ik toch nooit beloofd? I beg your pardon, Lynn Anderson en Rose Garden. Ik heb je veel evergreens beloofd aan het begin van deze topcollectie. En laat ons eerlijk zijn, dat is tot nu toe al aardig gelukt. En dat zal niet veranderen. Toch zeker niet met dit aanstekelijke meezingertje van Louis Armstrong. Van ergens midden jaren 60.
1: Hello, darling. This is Louis.

0: Weet je nog dat Bryan Adams zijn passage op TV Classic moest afzeggen? Wel, op donderdag 15 oktober komt hij toch naar ons land met een concert in het Sportpaleis in Antwerpen. De Afasdoom, zoals die plek tegenwoordig heet. De Afasdoom. Hij is er nu 66 en in de zomer van 1969 was hij 9 jaar oud. En kijk, in die tijd was een jongen uit de Kempen volop bezig met het werken aan een muzikale carrière. En kort nadien zou hij ook definitief doorbreken. Zijn naam was Jeff van Uitsel.
1: Zou je dan nog voor me zorgen als ik op mijn oude dag...

0: Culture Club, Karma Chameleon, You Come and Go. Eens kijken hoe vlot het gaat. Naar Antwerpen, een half uur file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring, 15 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de E17 naar Kortrijk, 10 minuten extra tussen Beervelde en Gentbrugge door de werken daar. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, 20 minuten vertraging in Temse. Naar Brussel, 10 minuten op de E40 tussen Sterbeek en Krainem. Op de buitenringen rond Brussel een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E314 naar Lummen, 15 minuten tussen Herent en Heverlee. Nee, eigenlijk tussen Heverlee en Herent, dat is de goede richting. Tussen Heverlee en Herent, daar is de weg wel vrij.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk.

Ik heb die mannen live gezien in Leuven op een zaterdag in februari 2018. De kaarten waren een cadeautje van mijn lief en dat was een van de beste concerten ooit. Dat heeft Frank Willems net laten weten door gebruik te maken van de reageerknop bij Radio BNE op VRT Max. Dankjewel hoor, Frank. Heerlijke groep inderdaad, de Mavericks. Here comes my baby.

James Brown, the godfather of soul. Met een boodschap. Papa mag dan wel een dagje ouder zijn. Hij is nog lang niet versleten. He's got a brand new bag. Even terug naar 1972 nu. Toen werd het Eurovisie Songfestival gewonnen door een Griekse zangeres die in het Frans zong voor Luxemburg. Haar naam is Vicky Leandros. Weet je nog?

Chris Rea over en voor zijn oudste dochter Josephine. Hilde Koman en haar dochter Laura zijn al jaren grote fan van Mama's Jasje. Dat ben ik ook te weten gekomen via de chat van Radio Bene op VRT Max. Zo kan je reageren. Dus bij die dames alvast geen klachten over de volgende. Dat weet ik zeker. Mama's Jasje, teken van leven.

0: De superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
4: Schat, die kleine moet eten.
3: Onze kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Code Yellow!
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Er komen twee nieuwe staatsbonds. Één met een looptijd van 1 jaar en één die 10 jaar zal lopen. Ze zullen op 4 september worden uitgegeven. Dat heeft het Federaal Agentschap van de Schuld bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk hoeveel rendement de nieuwe staatsbonds zullen opleveren. Dat wordt op 24 augustus bekendgemaakt. 2 dagen later kan er ingeschreven worden. Het is de eerste keer dit jaar dat er een staatsbond komt met een looptijd van 10 jaar. Door strengere regels voor arbeidsmigratie is het aantal buitenlandse imams die in Vlaanderen mogen komen werken fors gedaald. Dat heeft Vlaams minister van Werk en Justitie Joël Demir berekend. 3 jaar geleden kregen nog 13 imams de toelating om hier te werken. Vorig jaar waren dat er maar 2 en dit jaar is nog niemand toegelaten. De regering wil door die strengere regels verhinderen dat de buitenlandse overheden een invloed uitoefenen op onze samenleving. Turkse imams bijvoorbeeld staan onder het toezicht van het Turkse ministerie van Religieuze Zaken, Diyanet.
1: Diyanet is het Turkse ministerie voor religieuze zaken. Zij vallen onder die wetgeving in Turkije. En dat maakt het natuurlijk wel heel moeilijk als zij mensen naar hier sturen en zij worden ook betaald door hen, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Dat maakt het dan heel moeilijk om hier natuurlijk voeling te hebben met onze verlichtingswaarden en onze democratie.
0: In Spanje wordt gevreesd voor nieuwe natuurbranden door de grote toestroom van mensen die de eclips willen zien nu woensdag. In grote delen van Spanje is de zonsverduistering totaal. Verschillende natuurparken worden afgesloten en festiviteiten worden afgelast. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op veel plekken in Spanje al extreem brandgevaar. Vuur aansteken is uiteraard verboden, maar er wordt ook gevraagd om niet op onverharde wegen te rijden met motorvoertuigen en wegen altijd vrij te houden voor hulpdiensten of evacuaties. In het Verenigd Koninkrijk is een bootje aangekomen met 230 migranten erop. Nooit eerder staken zoveel migranten op één bootje het kanaal over vanuit Frankrijk. Het bootje is zaterdag aangekomen, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Het vorige record dateert van juli, toen 165 mensen de oversteek maakten op één bootje. In totaal kwamen dit jaar al net geen 15.000 migranten van over het kanaal aan in Verenigd Koninkrijk. Een daling met 43% tegenover datzelfde periode van vorig jaar. Op zondagavond komt er opnieuw een samenvattingsprogramma voor het Belgische voetbal. Dat zal commerciële zender Play uitzenden. Het zal wel pas midden september zijn dat Play het programma begint uit te zenden. Het weer. Vanmiddag komen er meer wolken, vooral in het westen en het centrum. Tot 28 graden in het centrum, 22 aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Naar Antwerpen, een half uur file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 15 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. In Berchem is de rechte rijstrook versperd door een ongeval. En op de R2 richting Stabroek is aan de Thijsmans-tunnel door een defect voertuig de rechte rijstrook versperd. Op de E17 naar Kortrijk 10 minuten extra tussen Beervelde en Gentbrugge door werken. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er een half uur vertraging in Temse. Naar Brussel 10 minuten op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaienem. En op de buitenring rond Brussel een kwartier file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, topcollectie.
3: Lars de Grote.

vrolijk liedje over een jongen die de bons heeft gekregen. Het is uit met zijn lief, maar geen nood. Life goes on. Op naar andere avonturen. Cool and the Gang, Heidi High, Heidi Ho, Hello and Goodbye. Deze man is er ook vandoor. Hij gaat namelijk vliegen. En toen was dat nog geen slecht idee in 1969. John Denver.

0: Hij heeft wel meer mooie dingen gemaakt. Oh yes, maar dit is het muzikale visitekaartje van Al Stewart. Hij is ondertussen ook al een jongen van 80. Year of the Cat.
1: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.

Wiebert zat met de Ebbehout Blues. En Tammy Wynette die heeft haar hele leven een liedje moeten verdedigen dat ze in amper 15 minuten geschreven heeft. Stel dat voor. Een liedje over onvoorwaardelijke liefde voor je man. Ondanks alle fouten die hij maakt. Ondanks alle misstappen. Stand by your man.

0: kwam er daar binnenvallen? Ah, Suzy Quattro en Chris Norman. Stumbling in. Naar Antwerpen, een kwartier file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 15 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En op de R2 richting Stabroek een half uur tussen Waaslandhaven-Noord en de Thijsmans-tunnel. Daar is door een defect voertuig de rechte rijstrook versperd. Op de E17 naar Kortrijk, 10 minuten extra tussen Beervelde en Gentbrugge door werken. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er een half uur vertraging in Temse. Naar Brussel, 10 minuten, op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem. En op de buitenring rond Brussel een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. Op de E40 naar Aken moet je rekening houden met een half uur file bij Luik. Dat komt door werken daar.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: Shh, luister.
2: Kom op!
1: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Stop alsjeblieft met spelletjes spelen en geef je over. Het is welletjes geweest, dat volstaat. Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Oké. En dan heb ik nu de Peppers. Dat zijn mannen van weinig woorden, maar ze wisten wel hoe een synthesizer in elkaar zat. Met de Pepperbox van begin jaren 70.

0: heerlijk.
1: The Peppers en Pepperbox. Na 4 uur krijg je meer evergreens en artiesten van bij ons met de perfecte kruiding door Vanessa in Radio Bene, goedgezind. Nog een heel fijne dag verder en tot morgen. Radio.

0: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
6: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
9: Radio Bene.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Er komen 2 nieuwe staatsbonds. 1 met een looptijd van 1 jaar en 1 die 10 jaar zal lopen. Ze zullen op 4 september worden uitgegeven. Dat heeft het Federale Agentschap van de Schuld bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk hoeveel rendement de nieuwe staatsbonds zullen opleveren. Dat wordt op 24 augustus bekendgemaakt en 2 dagen later kan er ingeschreven worden. Het is de eerste keer dit jaar dat er een staatsbond komt met een looptijd van 10 jaar. In Brussel sluit de dakloze opvang aan toer en taxis vandaag en morgen uitzonderlijk door een acuut personeelstekort. Bij de zogeheten humanitaire hub kunnen dakloze asielzoekers en andere mensen in moeilijke situaties terecht voor hulp. De sluiting heeft te maken met besparingen van het Brussels gewest, zegt Pierre van Heddegem van Dokters van de Wereld, een van de NGO's achter de humanitaire hub.
1: Het budget van de humanitaire hub is quasi gehalveerd. We hebben daardoor het aantal personeelsleden drastisch moeten verlagen. Natuurlijk, de vraag van de mensen die in de hub komen, die blijft alsmaar groeien. Mensen zitten volledig op een tandvlees, waar wij vroeger nog eventueel een buffer hadden om mensen die wegvielen toch te vervangen en ervoor zorgen dat continuïteit van de diensten gegarandeerd was. Ja, die buffer die bestaat vandaag niet meer.
0: De voedselbedeling van de humanitaire hub blijft wel gewoon toegankelijk. In Colombia, in het noordwesten van Zuid-Amerika, heeft een aardbeving met een kracht van 7,4 plaatsgevonden die tot in buurland Ecuador te voelen was. Het epicentrum lag in San José del Palmar, een gemeente die zich 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota bevindt. De gouverneur van de getroffen regio laat weten dat er heel wat schade is vastgesteld aan gebouwen en dat er verschillende gewonden zijn gevallen. Details over de aardbeving en het aantal gewonden zijn er voorlopig nog niet. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft Yannis Sampson zich geplaatst voor de finale van het verspringen. Sampson zette een beste sprong neer van 7,97 meter en eindigde daarmee als 10e in de kwalificaties, terwijl een plaats in de top 12 nodig was voor de finale. Vanmiddag komen er meer wolken, vooral in het westen en het centrum. We halen tot 28 graden in het centrum en 22 aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. En deze week rond de 35 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel, een hele fijne middag. Naar Antwerpen, 20 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. Een kwartier op de E17 vanaf Kruijbeke. En ook een kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. 3 kwartier naar Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En op de R2 naar Stabroek, 40 minuten tussen Waaslandhaven Zuid en de Thijsmans Tunnel. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er een half uur vertraging in Temse. Naar Brussel 10 minuten op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaienem. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
3: Radio Bene.
2: Welkom.
4: Radio Bene, goed gezind.
3: Vanessa van Hoven.

Queen. Over dat gekke dingetje dat liefde heet. En de zotte stoten die de liefde ons doet uithalen. Zoals jarige artiesten van bij ons in de bloemen zitten met evenveel liedjes als dat er jaren zijn in hun leven. 66 voor Bart Kael, 86 voor Wiltura, gisteren nog 74 voor Willy Sommers. Ja, wij zijn gewoon zot en dubbel zot van artiesten van bij ons. Daarom kamperen de collega's van Radio 2 weer de hele zomer in Blankenbergen, waar ze toeleven naar de uitreiking van de VRT Zomerhit op 29 augustus. En waar ze genieten van een frisse zeebries die ons hier in het binnenland niet of nauwelijks is gegund. Doe maar toch. Hadden we maar allemaal een Blankenbergen in onze achtertuin.

oudste van vanmiddag kwam van de Platters, die in 55 de Oscar voor beste acteur verdiende, want ze zaten geweldig in hun rol van vrolijke Frans. Ik had het net nog over de frisse zeebries. En dat bleek genoeg motivatie te zijn voor de surfers om hun plank nog eens uit de garage te halen.

0: Geen klachten over de hitte en de droogte daarentegen. West-Europa beleefde de warmste juni en juli sinds het begin van de metingen. De gemiddelde temperatuur lag op 21,62 graden. Net geen 3 graden boven het gemiddelde. In verscheidene landen is het uitzonderlijk droog. Bij ons is dat slecht nieuws voor onder andere de wijnboeren, want de druiven hangen slap en dor aan de takken. Maar voor kwekers van zonnebloemen is dat goed. Je hebt er zelden zoveel langs de Belgische wegen gezien als dit jaar. Gary Hagger, die fietst daar dan heel vaak voorbij. En wanneer hij al die zonnebloemen ziet, voelt hij zich beter dan goed.
1: Ik kan het bijna niet geloven.
0: Maar voor kwekers van zonnebloemen is dat goed. Je hebt er zelden zoveel langs de Belgische wegen gezien als dit jaar.

0: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk.

Duitse popmuziek vindt moeilijk de weg naar de Vlaamse radio's. Maar dit was in 83 een mega-hit voor Peter Schilling. Het verhaal van Major Tom, ergens in de onmetelijke ruimte. Daar hebben ze geen eclipsbril nodig om nu woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Ik dacht er gisteren pas online in te bestellen. Zijn ze natuurlijk overal uitverkocht. Er zal geen wolkje aan de hemel zijn, dus mensen met een brilletje kunnen vanaf 18 minuten over 7 zien hoe de maan voor de zon begint te schuiven. Op het hoogtepunt om 13 over 8 zal zo'n 90% van de zon bedekt zijn. En om 5 over 9 is het spektakel afgelopen. Overmorgen dus, en met eclipsbril te bekijken, of je kunt er blijvende oogschade aan overhouden.

Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Domino of zo. Ik zou nog liever of zo heten dan Domino. Vind ik echt wel een hele, hele bizarre naam hoor. Maar wel heel mooi van Clouseau, uiteraard. Het is 16:30 en er staat 160 kilometer file. Het wordt weer veel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, 20 minuten. Op de E17 vanaf Kruijbeek, een kwartier. Op de E34 vanaf Vaaslandhaven-Oost, ook een kwartier. Op de Antwerpse ring, een kwartier erbij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 40 minuten naar Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En op de R2 naar Stabroek, 35 minuten tussen Waaslandhaven-Zuid en de Tijsmanstunnel. Daar is de weg vrijgemaakt. In Waaslandhaven-Noord is net een nieuw ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, een half uur trager bij Temse. Naar Brussel is er hinder op de E314 in Lummen door een ongeval waar je moeilijk voorbij kunt. 10 minuten op de E40 ook tussen Sterrebeek en Kraaijnem. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de E40 naar Aken een half uur file bij Luik. En dat komt door werken. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.
1: De tijd voor je leven. Radio BNE.
2: Goed gezind.
1: Radio BNE. Vanessa van Hoven.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I love to love you like I love it should. You're fine. So kind.
1: De Killer op het toppunt van zijn roem. Maar die nam een duik toen bekend werd dat hij was getrouwd met zijn nichtje. Een meisje dat op dat moment 13 jaar was. En op dat moment was hij nog niet eens gescheiden van zijn eerste vrouw. Jerry Lee Lewis, een wilde bras die zich nogal liet leiden door zijn Great Balls of Fire. Het is niet anders. Sex and drugs and rock and roll. Een heel ander leven dan dat van artiesten hier bij ons.

0: nooit, maar dan ook nooit nog, bolero's voor Gerard Joling. Tenzij misschien af en toe die van Ravel. Blijft toch een klassieker in het genre en zat er ook een beetje in verwerkt. Maar oké, disco van Dan Hartman dan dadelijk in Radio BNE. Goed gezind.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
4: Amai, ik sla direct mijn slag.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize.

Dan Hartman, Relight My Fire. Over de middag kun je de hele zomer luisteren naar Als de Muren Konden Praten. Anja Daams gaat langs bij bekende mensen die haar een rondleiding geven in hun huis. Want een interieur vertelt veel over iemand. Zo was ze vorige week te gast bij James en zijn partner Dorian, James Cook. Want in tegenstelling tot wat je misschien zou denken, woont James dus niet samen met Gert Verhulst. Die zien elkaar al genoeg op het werk.

Madonna. Een artiest met een zeer katholieke naam. Maar verder is niks menselijks haar vreemd. En dat ze Material Girl is, dat geeft ze gerief toe. Gert en James die zijn trouwens nog in de running voor een VRT Zomerhit. Morgen gaat Anja Daams langs bij een koppel dat ook bekend is van radio en tv. Sieg den Donker en Maureen van Herbergen. Twee geweldig lieve en ook heel mooie mensen trouwens. Ik ben heel benieuwd naar wat hun muren zoal te vertellen hebben. One, two.

enthousiasme, Wilson Pickett, Land of a Thousand Dances. Oh, do it! Vieren maar de verjaardagen van grote artiesten van bij ons. Gisteren nog 74 hits van Willy Sommers gedraaid op rij tussen 9 en 2. Ik had vooraf geïnformeerd naar het favoriete liedje van hem. En dat bleek deze Angels te zijn. Gisteren niet gedraaid, vandaag goed gemaakt.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be.
4: Radio Bene.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 5 uur, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impe. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. Er zouden al tientallen doden zijn. Brusselse jongeren vinden moeilijk een job en de Fransen mogen nog maar beperkt water gebruiken. Het westen van Colombia is getroffen door een krachtige aardbeving. Er is sprake van tientallen doden en grote schade. Mieke Strings, wat weet je al?
1: Wel, de aardbeving had een kracht van 7,4. Dat is dus bijzonder zwaar. Op beelden is te zien dat verschillende gebouwen zijn ingestort. Onder meer in de stad Cali, ten westen van hoofdstad Bogota is dat. Zeker 20 gebouwen zouden daar al zijn ingestort. En er komen nu ook de eerste meldingen van doden. De burgemeester van Manizales, vlakbij Cali, meldt 2 doden. De burgemeester van het naburige stadje Pereira spreekt zelfs over 18 doden. En daar is ook een luchthaven waarvan we beelden zagen, waar het dak van de inkomhal bijna helemaal lijkt te zijn ingestort. En ook andere luchthavens in het land, in de regio, zijn trouwens dicht, omdat er schade is. Maar dit zijn natuurlijk nog maar heel voorlopige cijfers. Met zo'n kracht valt te verwachten dat er nog veel meer worden. Nog geen 2 maanden geleden hadden we trouwens in buurland Venezuela ook al zo'n zware aardbeving, waar toen duizenden doden vielen.
0: Dankjewel, Mieke. Brusselse jongeren hebben het al maar moeilijker om werk te vinden. Dat blijkt uit cijfers van de Brusselse gewestelijke dienst voor werkgelegenheid Actiris. Eind vorige maand zochten bijna 11.000 Brusselaars jonger dan 25 jaar naar werk. Dat zijn er ruim 1500 meer dan eind juli vorig jaar. Nora Eddaoui van Actiris ziet verschillende verklaringen voor de toename.
2: Het gaat al een tijdje slecht met de economie door opeenvolgende crisissen, waardoor jongeren minder aangeworven worden. Ten tweede zien we ook dat er het seizoenseffect speelt. Dus tussen de periode juli en oktober zien we telkens dat er meer jongeren zich inschrijven bij Actiris, omdat ze zijn afgestudeerd en dus beschikbaar zijn voor die arbeidsmarkt. En tenslotte zijn er natuurlijk ook de Arizona-maatregelen die dit jaar de arbeidsmarkt doorheen hebben geschud. En we zien dat er meer oudere profielen beschikbaar zijn met meer ervaring.
0: In Brussel sluit de daklozenopvang aan toer en taxi vandaag en morgen, uitzonderlijk door een acuut personeelstekort. Bij de zogeheten humanitaire hub kunnen dakloze asielzoekers en andere mensen in moeilijke situaties terecht voor hulp. De sluiting heeft te maken met besparingen van het Brussels gewest, zegt Pierre van Hettegem van Dokters van de Wereld, een van de NGO's achter de humanitaire hub.
3: Het budget van de humanitaire hub is quasi gehalveerd. We hebben daardoor het aantal personeelsleden drastisch moeten verlagen. Natuurlijk, de vraag van de mensen die in de hub komen, die blijft alsmaar groeien. Mensen zitten volledig op een tandvlees, waar wij vroeger nog eventueel een buffer hadden om mensen die wegvielen toch te vervangen en ervoor zorgen dat continuïteit van de diensten gegarandeerd was. Ja, die buffer die bestaat vandaag niet meer.
0: In verschillende Waalse steden en gemeenten worden beperkingen ingevoerd op het gebruik van leidingwater als gevolg van de droogte, onder meer in Chimay in Henegouwen. Onder meer het sproeien van gazons wordt er verboden, net als het schoonmaken van terrassen en het vullen van zwembaden. De beperkingen gelden tot en met 31 augustus. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete tot €350. En ook in Frankrijk heeft de regering het gebruik van water aan banden gelegd als gevolg van de historische droogte. Bij tienduizenden inwoners komt er geen drinkwater meer uit de kraan. Uitleg door Frank Renaud.
4: Frankrijk heeft deze week te maken met zijn 5e hittegolf in 2,5 maand. Het land kampt daardoor met ongekende droogte en de situatie begint nu alarmerend te worden, zegt de regering in Parijs. In het grootste deel van Frankrijk zijn daarom waterrestricties van kracht. Niet iedereen kan daar zomaar en onbeperkt de kraan openzetten. De brandweer krijgt bijvoorbeeld voorrang. In 20% van Frankrijk zijn er ook verboden van kracht, bijvoorbeeld om de tuin te sproeien of om de auto te wassen. In veel regio's kunnen er ook problemen met drinkwater ontstaan, zeggen de autoriteiten. Nu al hebben 30.000 Fransen, verspreid over 80 gemeenten, geen drinkwater meer. Voor die mensen wordt water in flessen uitgedeeld of komen er tankwagens langs om waterreservoirs te vullen.
0: De ebola-epidemie die op dit moment in Congo woedt, moet al in februari begonnen zijn, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Officieel werd die pas uitgeroepen midden mei. Waarschijnlijk werden de eerste besmettingen aan andere ziektes, zoals malaria, toegeschreven. Er zijn al 4.200 besmettingen geteld en meer dan 1.900 mensen zijn gestorven. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde start nu samen met Congolese collega's een onderzoek om deze variant van de ziekte beter te begrijpen en te behandelen. Want de epidemie is lang niet onder controle, zegt Laurens Liesenborgs vanuit Bunia, de regio waar de epidemie het sterkst woedt.
5: De situatie is hier helemaal niet onder controle. Elke dag komen er meer en meer nieuwe infecties binnen. Dus we dachten na 2,5 maand, na de start van die uitbraak, dat die al iets wat onder controle zou zijn, zich wat hebben gestabiliseerd. Maar dat is helaas nog absoluut niet het geval. Die lijkt zelfs soms in snelheid toe te nemen.
0: Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Yani Samson zich geplaatst voor de finale van het verspringen. Samson zette een beste sprong neer van 7,97 meter en eindigde daarmee als 10e in de kwalificaties, terwijl een plaats in de top 12 nodig was voor de finale. Klaart op vanavond. We krijgen vannacht meestal helder weer met minimaal tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken en tot 29 graden. Vanaf woensdag stijgen de temperaturen boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. We begonnen in Colombia, dat in het westen getroffen is door een zware aardbeving van 7,4. Er is sprake van minstens 20 doden en veel schade. Al het nieuws is ook te volgen op 14nieuws.be.
6: Dankjewel. Weer al slecht nieuws erbij dus. Dan valt dit nog mee. Je verliest 1 uur op de E314 richting Lumme tussen Diest en Halen. Door een ongeval waar je maar moeilijk voorbij kunt, maak daar een reddingstrook. Op de Antwerpse ring bijna 1 uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook. 20 minuten extra naar Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 naar Stabroek een kwartier tussen de Beveren en de Thijsmans-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. Ook telkens 20 minuten op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E34 vanaf Vaaslandhaven-Oost. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten vertraging in Temse. Naar Brussel 10 minuten op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem. Op de buitenring een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E40 naar Aken een half uur bij Luik. Dat komt door werken.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, goed gezind.
7: Vanessa van Hoven.

Je hoeft niet naar huis vannacht, maar je moet jammer genoeg ook niet naar een concert van Marco Borsato binnenkort. Er waren geruchten over dat hij zijn comeback zou maken op Vrienden van Amstel om daarna weer te gaan optreden, maar hij zelf heeft dat nu met klem tegengesproken. Marco zingt nog altijd heel graag, maar dan gaat hij interviews moeten geven waarin het altijd weer zal gaan over die beschuldigingen rond grensoverschrijdend gedrag. Borsato is over de hele lijn vrijgesproken, maar het heeft hem wel onherstelbaar beschadigd, laat hij weten. Zowel als artiest als mens. Dus toch

0: die open en helder voor hun mening uitkomen, zijn altijd welkom in Radio BNE Goedgezind. Dus zeker ook Freddy and the Dreamers, I'm telling you now. De zomer van 2026 is er vooral een van puf puf door de hitte. Maar Gunter Neefs maakt hem draaglijk en dansbaar met zijn jongste single Bluf Bluf.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

0: Disney legend. Een eigenaar van onder andere 3 Emmys, 7 Grammys. En een ster op de Hollywood Walk of Fame, Randy Newman. Ik moet nog altijd zijn biografie lezen. Die schijnt bijzonder, bijzonder de moeite te zijn. Dadelijk een voorstel waarop je geen nee wil zeggen.
1: Deze zomer op Radio BNE.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk 2 voordeuren.
7: Kom binnen Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12:00 middags op Radio BNE.
9: Welkom in onze mooie stulp.
10: Het is uw linkeroor hier, hè.
11: En uw rechteroor.
10: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
11: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
10: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
11: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
10: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
11: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
10: Ja, ja. Het kan anders.

In juni 1964 zong Janneke Kanteman met haar band Flying Tigers het voorprogramma van de Beatles in Blokker. Het enige optreden dat de Fab Four ooit in Nederland gaven. Twee jaar later brak ze onder haar artiestennaam Karin Kind door met dit liedje. Ze zong het op het Songfestival van Knokke. En alle radiozenders pikten het op. 13 augustus 1966 kwam het op nummer 1 in de Veronica Top 40. Daarmee was Dans je de hele nacht met mij de eerste Nederlandstalige nummer 1 uit de geschiedenis van die belangrijke hitlijst. Dat is dus deze week exact 60 jaar geleden. Sometimes.

is on it. Met hun enige grote hit. Meezinger uit 83. Die klinkt alsof hij uit de 60s komt, vind ik. Heartache Avenue. En daarvoor Vanessa Williams, die in dat jaar 83 de Miss America verkiezing won. Prachtige vrouw. Goeie zangeres en prima actrice ook trouwens. En zo voelen wij ons weer een heel pak jonger, want dat doet Radio BNE. Je de tijd van je leven bezorgen en die doen herbeleven ook nog eens.

0: Als je terug wil in de tijd, dan altijd met Radio BNE Graag. De makkelijkste manier om dat te doen. Met voor 6 uur nog muziek van onder andere Wham, Simon & Garfunkel en Kleimans en Van Geel. Kun je meezingen in de file. Je verliest 1 uur en 10 minuten op de E314 naar Lummen. Tussen Diest en Halen door een ongeval waar je moeilijk voorbij kunt. Maak daar een reddingstrook. Op de Antwerpse ring 40 minuten naar Nederland. Tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Half uur richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 richting Stabroek een kwartier tussen Waaslandhaven Noord en de Thijsmans-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven, op de E17 vanaf Kruibeke en op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er 20 minuten vertraging in Tense. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. En op de E40 naar Aken 40 minuten file bij Luik, dat komt door werken.
1: Radio BNE.
2: Goed gezind.
1: Radio BNE. Vanessa van Hoven.

Axel Red, 20 jaar geleden. Onlangs ook nog op de Lokerse feesten, waar ze een heel gesmaakt concert gaf. Dat hij niks moest onderdoen voor dat van Diana Ross, die er ook bij was. Red en Ross, twee vurige dames bij elkaar. En dat brengt ons naadloos bij Hot Love van T-Rex. Hit in 71, toen Red een meisje van 3 was en Ross een vrouw van 27.

Pa, ja, het is nog niet warm genoeg. Doet er nog wat hot love bovenop, waarom niet? Snak je naar afkoeling? Mag de winter wat vroeger beginnen dit jaar? Dan spreek ik graag af dat we die aftrappen op 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Liefhebbers en kroeners van big bands en kerst mogen dat feestje niet missen, want het is het slotstuk, het grandioze afscheidsfeest van Radio BNE. The Red Pack Live met de VRT Big Band en met een podium vol strijkers en met enkele van de beste artiesten die er al bij waren. Barbara Dex, Helmut Lotti, Yannick Bovie, Loredana, Lies en Kleimans en Van Geel. We geven twee concerten die 8 november, eentje om 2 en eentje om 7. Wil je zeker zijn van je plaatsen? Bestel dan je tickets via Radio BNE op VRT Max.

Wham! In 83 nog Young Guns. En daarvoor Kleimans en Van Geel, die op zondag 8 november niet zullen schrijven, maar zullen kroenen. Zoals Sammy Davis en Dean Martin dat deden. Met schitterende vertalingen van classics en kerstliedjes. Dat het maar op 8 november is. Ik kijk daar zeer naar uit.

Oké, Linda zit gebeiteld, want Frank Boeien wil alles voor haar doen. Cecilia houdt zelfs twee mannen aan de waggel en dat zijn niet de minste. Simon en Garfunkel zien er hun slaap en hun zelfvertrouwen compleet bij inschieten.

dat was fijn, Sloan. Over exact 4 minuten laat ik je los. Maar blijf bij Radio BNE, want na 6 uur hoor je hier nog meezingers van onder andere Irene Cara, Will Dura en Billy Joel. Een heel fijne avond en graag tot morgen.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Het westen van Colombia is getroffen door een zware aardbeving. Er zijn voorlopig al minstens 20 doden. Brusselse jongeren vinden moeilijk een job. En de Fransen mogen nog maar beperkt water gebruiken. Bij zware aardbeving in het westen van Colombia in Latijns-Amerika zijn al zeker 22 doden geteld. Tal van mensen zitten nog vast onder het puin. De aardbeving had een kracht van 7,4. Mieke Strings, dat is bijzonder zwaar.
1: Ja, het is al 10 jaar geleden dat er nog zo'n zware aardbeving is geweest in Colombia. Die dodentol zal dus zeker nog wel oplopen. De aardbeving gebeurde in de regio rondom Cali, een stad met meer dan 2 miljoen inwoners, ten westen van de hoofdstad Bogota. Twee burgemeesters van naburige stadjes of steden hebben al doden gemeld. 3 in de stad Manizales, 18 zelfs in Pereira en in nog een ander stadje viel 1 dode. Maar in sommige media worden nu al meer doden gemeld. Er is ook sprake natuurlijk van grote schade, onder meer in de stad Cali, maar ook elders. In Manizales is een van de torens van de neogotische kathedraal ingestort. Er duiken ook beelden op van de aardbeving zelf. Je ziet het dak van een luchthaven instorten, gebouwen die gewoon in stukjes uit elkaar vallen. En ja, ziekenhuizen melden ook dat ze overspoeld worden met gewonden. Dus het is wel ernstig. En eind juni was er ook al een zeer zware dubbele aardbeving in buurland Venezuela met minstens 5000 doden.
0: Dankjewel Mieke voor de update. En Wouter de Rijk en zijn vriendin waren op het moment van de aardbeving op zo'n 80 kilometer van het epicentrum van de aardbeving. Ze waren in een berghut bij een lokale koffieboer. Hij schrijft wat hij voelde.
2: We zijn gewoon letterlijk wakker geschud. We voelden trillingen en het begon steeds heftiger en heftiger te worden. En pas na 10 seconden hadden we door dat het een aardbeving was. En heel de cabin schudde zeker 10 centimeter van links naar rechts. Een hele schoorsteen is ingestort. Heel de badkamer is in puin. Maar we zijn nog net op tijd naar buiten kunnen gaan. En het was een beetje een surreële ervaring, eerlijk gezegd. Want zelfs als we buiten stonden op het gras, leek het precies alsof we op een luchtkasteel stonden. We sprongen op en neer, hoewel we op vaste grond stonden. Dus dat was wel een bevreemdende ervaring, moet ik zeggen.
0: Brusselse jongeren hebben het al maar moeilijker om werk te vinden. Dat blijkt uit cijfers van de Brusselse gewestelijke dienst voor werkgelegenheid Actiris. Eind vorige maand zochten bijna 11.000 Brusselaars jonger dan 25 jaar naar werk. Dat zijn er ruim 1500 meer dan eind juli vorig jaar. Nora Ed Daoui van Actiris ziet verschillende verklaringen voor de toename.
3: Het gaat al een tijdje slecht met de economie door opeenvolgende crisissen, waardoor jongeren minder aangeworven worden. Ten tweede zien we ook dat er het seizoenseffect speelt. Dus tussen de periode juli en oktober zien we telkens dat er meer jongeren zich inschrijven bij Actiris, omdat ze zijn afgestudeerd en dus beschikbaar zijn voor die arbeidsmarkt. En tenslotte zijn er natuurlijk ook de Arizona-maatregelen die dit jaar de arbeidsmarkt doorheen hebben geschud. En we zien dat er meer oudere profielen beschikbaar zijn met meer ervaring.
0: In Brussel sluit de dakloze opvang aan Tour en Taxi vandaag en morgen uitzonderlijk door een acuut personeelstekort. Bij de zogeheten humanitaire hub kunnen dakloze asielzoekers en andere mensen in moeilijke situaties terecht voor hulp. De sluiting heeft volgens het centrum te maken met besparingen van het Brussels gewest. Zo voorzien vandaag en morgen enkel de meest noodzakelijke hulp, zegt Pierre van Ettegem van Dokters van de Wereld, een van de NGO's achter de humanitaire hub.
4: Ons dagcentrum bijvoorbeeld is gesloten en de andere diensten zijn ook gesloten vandaag. Dat gaat over psychosociale hulp, dat gaat over contact te leggen met de familie, kledij. Dus het gaat echt over basisbehoeftes. We houden natuurlijk wel de voedselbedeling, omdat dat echt wel een essentiële dienst is die we niet kunnen stoppen.
0: In verschillende Waalse steden en gemeenten worden beperkingen ingevoerd op het gebruik van leidingwater als gevolg van de droogte, onder meer in Chimay in Henegouwen. Onder meer het sproeien van gazons wordt er verboden, net als het schoonmaken van terrassen en het vullen van zwembaden. De beperkingen gelden tot en met 31 augustus. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete tot €350. En ook in Frankrijk heeft de regering het gebruik van water aan banden gelegd als gevolg van de historische droogte. Bij 10.000 inwoners komt er geen drinkwater meer uit de kraan. Uitleg door Frank Renaud.
5: Frankrijk heeft deze week te maken met zijn 5e hittegolf in 2,5 maand. Het land kampt daardoor met ongekende droogte en de situatie begint nu alarmerend te worden, zegt de regering in Parijs. In het grootste deel van Frankrijk zijn daarom waterrestricties van kracht. Niet iedereen kan daar zomaar en onbeperkt de kraan openzetten. De brandweer krijgt bijvoorbeeld voorrang. In 20% van Frankrijk zijn er ook verboden van kracht, bijvoorbeeld om de tuin te sproeien of om de auto te wassen. In veel regio's kunnen er ook problemen met drinkwater ontstaan, zeggen de autoriteiten. Nu al hebben 30.000 Fransen, verspreid over 80 gemeenten, geen drinkwater meer. Voor die mensen wordt water in flessen uitgedeeld of komen er tankwagens langs om waterreservoirs te vullen.
0: De ebola-epidemie die op dit moment in Congo woedt, moet al in februari begonnen zijn, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Officieel werd die pas uitgeroepen midden mei. Waarschijnlijk werden de eerste besmettingen aan andere ziektes toegeschreven. Er zijn al 4200 besmettingen geteld en meer dan 1900 mensen zijn gestorven. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde start nu, samen met Congolese collega's, een onderzoek om deze variant van de ziekte beter te begrijpen en te behandelen. Want de epidemie is lang niet onder controle, zegt Laurens Liesenborgs vanuit Bunia, de regio waar de epidemie het sterkst woedt.
6: De situatie is hier helemaal niet onder controle. Elke dag komen er meer en meer nieuwe infecties binnen. Dus we dachten na 2,5 maand, na de start van die uitbraak, dat die al iets wat onder controle zou zijn, zich wat hebben gestabiliseerd. Maar dat is helaas nog absoluut niet het geval. Die lijkt zelfs soms in snelheid toe te nemen.
0: Klaart op vanavond. We krijgen vannacht meestal helder weer met minima tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken en tot 29 graden. Vanaf woensdag stijgen de temperaturen boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. We begonnen in Colombia, dat in het westen getroffen is door een zware aardbeving van 7,4. De schade is enorm. Het Amerikaanse persagentschap AP spreekt intussen al van 47 doden. Meer op 14nieuws.be.

Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
0: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
0: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik waar is ons hotel juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, een seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.
5: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Radio Bene. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. In Colombia zijn nu al tientallen doden gemeld na de zware aardbeving in het westen van het Latijns-Amerikaanse land. De aardbeving had een kracht van 7,4. Veel mensen zitten nog vast onder het puin. Mieke Strings, die dodentol zal dus wellicht nog wel oplopen.
1: Ja, we zien dat het cijfer nu snel begint te stijgen. In de vallei rondom de stad Cali, dat is de derde grootste stad van Colombia met meer dan 2 miljoen inwoners. Daar zijn dus al zeker 27 doden gemeld. In de provincie ten noorden daarvan 40, zegt de plaatselijke gouverneur. Maar in Colombiaanse media is intussen al sprake van 74 doden. In elk geval wordt er nog volop verder gezocht naar andere slachtoffers door de hulpdiensten, maar ook door gewone mensen die met hun eigen handen in het puin graven om familieleden te vinden. Op beelden is te zien dat er heel wat gebouwen ingestort zijn, dat de schade groot is. Ziekenhuizen in de regio zeggen ook dat ze overspoeld worden met gewonden. Het is de zwaarste aardbeving in 10 jaar tijd in Colombia.
0: Dank u wel, Mieke. Wouter de Rijk en zijn vriendin waren op het moment van de aardbeving op zo'n 80 kilometer van het epicentrum, in een berghut bij een lokale koffieboer. En ook daar was de beving goed te voelen en was er even paniek.
2: De lokale boer hier, die had dat nog nooit van heel zijn leven meegemaakt. Dus ja, die zijn daar niet op voorbereid. Die weten ook niet hoe stabiel alle stallen, alle huizen, alle cabannetjes zijn. Heel veel dieren ook. En dus op heel korte tijd moet je natuurlijk proberen zicht te krijgen op wat er gaande is. En wat er schade is of gewonden. Dus ja, ze waren wel in paniek, ja.
0: De Franse regering heeft beperkingen opgelegd voor het gebruik van drinkwater. Tienduizenden mensen hebben geen drinkwater meer. En dat is het gevolg van de historische droogte, vertelt Frank Renaud.
3: In het grootste deel van Frankrijk zijn daarom waterrestricties van kracht. Niet iedereen kan daar zomaar en onbeperkt de kraan openzetten. De brandweer krijgt bijvoorbeeld voorrang. In 20% van Frankrijk zijn er ook verboden van kracht. Bijvoorbeeld om de tuin te sproeien of om de auto te wassen. In veel regio's kunnen er ook problemen met drinkwater ontstaan, zeggen de autoriteiten. Nu al hebben 30.000 Fransen, verspreid over 80 gemeenten, geen drinkwater meer. Voor die mensen wordt water in flessen uitgedeeld of komen er tankwagens langs om waterreservoirs te vullen.
0: Op het Europees kampioenschap zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich net niet kunnen plaatsen voor de finale op de 100 meter vrije slag. Van Otterdijk zette samen met een andere zwemster de 9e tijd neer, terwijl de beste 8 doorstoten naar de finale. Florien Gaspar, onze andere landgenote op de 100 meter vrije slag, werd 16e. Het klaart op vanavond. We krijgen een meestal heldere nacht met minima tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken, dan tot 29 graden. Vanaf woensdag stijgen de temperaturen boven de 30 graden, met donderdag en vrijdag tropisch warme dagen tot 35 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar 5,50 euro.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien vast.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag

0: goedenavond, 14 nieuws met allerlei tekorten. In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met zijn bestelwagen. Het koppel was op de terugweg van een festival toen het misliep. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog verder onderzocht, zegt Marijke Teunis van het Limburgse parket.
1: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
0: Vrijdag verschijnt de man voor de raadkamer. De balans van de dodelijke aardbeving in het westen van Colombia is voorlopig opgelopen tot 80. Maar de kans is groot dat dit aantal nog zal verder oplopen. Op beelden uit het rampgebied is te zien hoe gebouwen instorten en ook gebouwen te zien die in puin liggen. Vooral de brede regio rond de miljoenenstad Cali is het zwaarst getroffen. Zo net heeft de Colombiaanse regering de noodtoestand voor het gebied uitgeroepen. De 17-jarige Sofia Potel is op familiebezoek in Manizales, een stad op enkele tientallen kilometer van het epicentrum. Onze landgenote vertelt wat er gebeurde toen de aarde begon te beven.
2: Ik was aan het slapen en ineens begon mijn hele bed te schudden en kwam er een alarm op mijn telefoon. Mijn ouders hebben ons meteen echt wakker gemaakt en we moesten de trappen af, wat best moeilijk was wanneer heel de grond zit te schudden. Maar we zijn wel gewoon snel buiten geraakt. Iedereen wist al dat hij naar buiten moest, dus de straat was wel vol. En ook wel een beetje paniek omdat het zo lang duurde. Het was echt 2 minuten lang.
0: En Michiel van de Weert is overleden. De jongeman uit Diepenbeek die leed aan de zeldzame ziekte progeria. Dat meldt zijn familie in een mededeling. Mensen met progeria verouderen extreem snel. Gemiddeld worden ze 15 jaar. Michiel werd uiteindelijk 28. Michiel was ook een bekende influencer met video's over videogames onder meer. Op TikTok heeft hij zo'n 900.000 volgers. Hij vertelde in zijn video's ook over zijn ziekte.
3: Ik ben vandaag mijn nieuwe rijbewijs gaan halen. Ik ben een nieuwe moeten gaan halen omdat de rijbewijs na 10 jaar vervalt. En dat klinkt heel dom, maar het is heel cool om te beseffen dat ze tegen mij zeiden dat ik maar 12 jaar zou worden. En ik ben vandaag een nieuwe rijbewijs gaan halen omdat ik al 10 jaar lang met de auto rijd. Dat is voor veel mensen iets heel normaals, maar voor mij is het wel echt een heel groot achievement. Dus.
0: De zus van Michiel, Amber, is nu de enige patiënt met progeria in ons land. Het klaart op vanavond en we krijgen vannacht meestal helder weer met minima tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken en dan tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 9 uur, Neil Goeieavond, 14 nieuws met Alain de Korte. De balans van de dodelijke aardbeving in het westen van Colombia is voorlopig opgelopen tot 111. Dat heeft president de la Espriella zo net bekendgemaakt, die ook de noodtoestand voor de getroffen regio uitriep. De aarde beefde vanmorgen met een kracht van 7,4 en in verschillende steden zijn gebouwen ingestort. Reddingswerkers zijn nog volop op zoek naar mensen die vastzitten onder het puin. De 17-jarige Sofia Potel is op familiebezoek in Manizales, een stad op enkele tientallen kilometer van het epicentrum. Ze kan voorlopig niet terugkeren naar België omdat verschillende luchthavens ook beschadigd zijn.
1: Ik ben hier al een maand en eigenlijk moest ik morgen terug naar België gaan, maar de wegen zijn dicht en het vliegveld van Pereira waar ik moest vertrekken is ook dicht. Zeker toen ze vertelden dat er nog naschokken konden komen, kreeg ik wel een beetje stress. Dus dat kan echt dagen of weken duren, had ik gehoord. En ja, ik denk dat mijn papa is nu bezig met kijken of er iets van informatie is over het vliegveld, over de vluchten die misschien veranderd kunnen worden. Maar dat is nog veel onzekerheid.
0: Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot heeft vanavond zijn medeleven betuigd. Hij roept ook alle Belgen in het getroffen gebied om zich te registreren via Travelers Online. Er zijn voorlopig geen berichten dat er landgenoten bij de slachtoffers zouden zijn. In Lieve-sur-Meuse in de provincie Namen zijn de twee inzittenden van een wagen overleden nadat het voertuig in de Maas terechtkwam en dat gebeurde na een politieachtervolging. De autobestuurder sloeg op de vlucht toen de politie hem wilde controleren na een vechtpartij bij een nachtwinkel in Jambe. Een speciale interventieeenheid van de politie ging achter het voertuig aan en aan een rotonde in Lieve-sur-Meuse ging het dus mis en reed het voertuig de nabijgelegen Maas in. Korte tijd later konden duikers het wrak lokaliseren. Toen bleek er nog een tweede inzittende te zijn. Hulp kon niet meer baten. Het ging om de 66-jarige bestuurder van het voertuig en zijn zus. Het onderzoek loopt nog. En in Rusland mag oppositiepartij Ja Bloko niet deelnemen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Dat heeft het Russische Hoge Rechtshof beslist. De partij is de enige in Rusland die de oorlog tegen Oekraïne wil stoppen. Marijn Trio, waarom is Ja Bloko van de kieslijst gehaald?
2: Een Poetin-getrouw parlementslid had klacht neergelegd bij het Hoge Rechtshof omdat de partij buitenlandse financiering zou krijgen en het auteursrecht zou geschonden hebben door bijvoorbeeld foto's te gebruiken zonder vermelding van de fotograaf. Maar de echte reden was natuurlijk dat anti-oorlogsstandpunt. Hij noemde de oppositiepartij Ja Bloko verraders die de overgave van Rusland willen en werken voor het Westen. En de rechter gaat daar nu dus in mee en schrapt de partij van de kieslijsten voor de Duma-verkiezingen op 20 september. Iedereen die op een of andere manier tegen de oorlog is of simpelweg pleit voor vrede om levens te sparen, wordt uitgesloten. Vorige maand vluchtte ook al de bekende oppositiepoliticus Boris Nadjezhdin naar Parijs.
0: Oké, dankjewel Marijn. Het klaart op vanavond en we krijgen vannacht meestal helder weer met minima tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken ook en dan tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de regio in Colombia, die getroffen werd door een zware aardbeving vanmorgen, wonen een 120-tal Belgen. Maar Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen melding gekregen van Belgische slachtoffers. De beving in het westen van het land had een kracht van 7,4. In verschillende steden storten gebouwen in. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Voorlopig zijn er 111 lichamen geborgen, zo liet de president van Colombia weten. Hij riep ook de noodtoestand uit voor de brede regio rond het epicentrum. Landgenoot Tim Boschaerts organiseert reizen in Colombia. Hij is nu in een dorpje ten noorden van de hoofdstad Bogota, waar de beving niet zo sterk was. Ook de meeste toeristen die via zijn organisatie door het land reizen, zitten nu niet in het getroffen gebied, zo is dat. Toch krijgt hij veel ongeruste telefoontjes.
1: Natuurlijk merken wij dat wel aan de ongeruste familie, want zeker de mensen die in het Amazonewoud zitten, zij hebben minder signaal, waardoor dat we toch wel al wat ongeruste telefoontjes van familieleden en vrienden van die mensen hebben gekregen. Verder zitten we hier ook met een familie van 4 nu in onze regio. Zij waren op het moment van de aardbeving bij mijn vrouw. Mijn vrouw is een Colombiaanse, dus zij wist perfect wat te doen. Zij wel wat geschrokken, maar uiteindelijk is alles daar ook goed verlopen.
0: In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met een bestelwagen. Het koppel was op de terugweg van een festival toen het misliep. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog verder onderzocht. Dat zegt Marijke Teunis van het Limburgse parket.
2: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
0: Vrijdag verschijnt de man voor de raadkamer. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Isaac Kimeli zo net als 9e geëindigd op de 5000 meter. Kimeli pakte vorig jaar nog verrassend zilver op het WK op diezelfde afstand. Op de 100 meter heeft Delphine Nkanza zich geplaatst voor de finale, die later vanavond nog wordt gelopen. Rani Rosius is uitgeschakeld op die afstand. En Michiel van de Weert is overleden. De jongeman uit Diepenbeek die leed aan de zeldzame ziekte Progeria. Mensen met Progeria verouderen extreem snel. Gemiddeld worden ze 15 jaar. Michiel werd uiteindelijk 28. Michiel was ook een bekende DJ en influencer met video's over videogames onder meer. Op TikTok heeft hij zo'n 900.000 volgers. Hij vertelde in zijn video's ook over zijn ziekte.
3: Ik ben vandaag mijn nieuwe rijbewijs gaan halen. Ik ben een nieuwe moeten gaan halen, omdat de rijbewijs na 10 jaar vervalt. En dat klinkt heel dom, maar het is heel cool om te beseffen dat ze tegen mij zeiden dat ik maar 12 jaar zou worden. En ik ben vandaag een nieuwe rijbewijs gaan halen, omdat ik al 10 jaar lang met de auto rijd. Dat is voor veel mensen iets heel normaals, maar voor mij is het wel echt een heel groot achievement. Dus.
0: De zus van Michiel Amber is nu de enige patiënt met Progeria in ons land. Vrijwel helder vannacht, rond 11 graden. Morgen veel zon met kans op wolkensluiers en tot 29 graden. En nadien 3 dagen met veel zon en opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

zonder liefde, zonder hoop. Zij had mij die nacht verlaten, ik liep met mijn gevoel te koop. Toen zag ik jou, je keek me aan, nam al mijn twijfels weg.

0: Traditioneel goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. En we gaan meteen naar Birmingham, naar het Europees kampioenschap atletiek. Want Simon van Glabeke, Delphine Nkansa heeft voor de eerste Belgische medaille gezorgd. Het is brons geworden.
1: Ja, en dat in een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 600ste seconde. Nkansa maakte eerder vandaag al indruk in de reeks en de halve finales. En in een heel spannende finale ging ze sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Het goud ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt. Op het vorige EK twee jaar geleden bleef de 24-jarige Nkansa nog steken in de halve finales. Later dit toernooi komt ze normaal gezien nog tweemaal in actie op de 200 meter en de 4x100 meter aflossing. Op de gemengde 4x400 meter werd de Belgische ploeg achtste en laatste in de finale. Op de 5000 meter eindigde Isaac Kimeli als negende. In het hinkzakspringen tenslotte hebben twee Belgische vrouwen zich kunnen plaatsen voor de finale, Ilona Masson en Salia Gies.
0: Dankjewel Simon voor het overzicht. Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers bij de dodelijke aardbeving in het westen van Colombia. Er wonen in de brede regio rond het epicentrum wel een 120-tal Belgen. De aarde beefde met een kracht van 7,4 vanmorgen. Het epicentrum lag niet ver van de miljoenenstad Cali. Voorlopig zijn er volgens de president van Colombia 111 lichamen geborgen, maar die tol kan nog oplopen. Veel gebouwen zijn ingestort, de hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden. Landgenoot Tim Bosgaard organiseert reizen in Colombia. Hij begeleidt op dit moment toeristen in een dorp op enkele uren rijden van de hoofdstad Bogota. Daar was de schok niet zo krachtig, maar de inwoners zijn wel erg bezorgd over hun vrienden en familieleden.
2: Omdat heel veel Colombianen toch familie hebben die verspreid zijn over het hele land, zie je ook heel veel mensen bellen naar hun familie om toch maar te vragen of alles in orde is. Bijvoorbeeld, iedereen in Colombia heeft wel iemand uit de familie in de hoofdstad Bogota, waar die schokken veel harder zijn gevoeld. En je ziet ook, ja, de televisies staan hier overal op. Iedereen is er zeker mee bezig.
0: In het zuidwesten van Canada, in de provincie British Columbia, woeden nog steeds hevige bosbranden. In de regio zijn al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. Onze landgenoot Patrick van Minsel is burgemeester van de gemeente Peachland. Hij moet de crisis daar dus in goede banen leiden en ook hij heeft inwoners van een hele buurt moeten laten evacueren.
3: De hele buurt daar is geëvacueerd tussen 3 en 35. Is naar een naburige city gebracht, waar ze zijn opgevangen, waar dat ze hotels hebben toebedeeld gekregen. Extra hulp is gekomen in extra watervliegtuigen. Ze hebben ook nu een state of emergency afgekondigd over heel de provincie. Dat maakt het gemakkelijk om resources vrij te maken.
0: Vrijwel helder vannacht, rond 11 graden. Morgen veel zon met kans op wolkensluiers en tot 29 graden. Nadien krijgen we 3 dagen met veel zon en temperaturen opnieuw boven de 30 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met zijn bestelwagen. Het koppel was op de terugweg van een festival toen het misliep. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies is gebeurd, moet nog verder onderzocht worden. Marijke Teun is van het Limburgse parket.
1: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
0: Vanavond bevestigde het parket van Limburg wel nog dat de man een positieve ademtest aflegde voor alcohol. De balans van de dodelijke aardbeving in het westen van Colombia is voorlopig opgelopen tot 111. Maar de kans is groot dat dit aantal nog zal oplopen. Reddingswerkers zijn nog volop op zoek naar mensen die vastzitten onder het puin. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons wonen er een 120-tal Belgen in de brede regio van het epicentrum, maar is er voorlopig geen melding van Belgische slachtoffers. De 17-jarige Sofia Potel is op familiebezoek in Manizales, een stad op enkele tientallen kilometer van dat epicentrum. Ze kan voorlopig niet terugkeren naar België omdat verschillende luchthavens beschadigd zijn.
2: Ik ben hier al een maand en eigenlijk moest ik morgen terug naar België gaan, maar de wegen zijn dicht en het vliegveld van Pereira, waar ik moest vertrekken, is ook dicht. Zeker toen ze vertelden dat er nog naschokken konden komen, kreeg ik wel een beetje stress. Dus dat kan echt dagen of weken duren, had ik gehoord. En ja, ik denk dat mijn papa is nu bezig met kijken of er iets van informatie is over het vliegveld, over de vluchten die misschien veranderd kunnen worden. Maar dat is nog veel onzekerheid.
0: Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham heeft Delphine Nkanza voor een eerste Belgische medaille gezorgd vanavond. Nkanza won brons op de 100 meter. Het verslag is van Simon van Glabeke.
3: Met een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 600ste seconde zorgde Delphine Nkanza op de openingsdag van het EK al meteen voor een grote verrassing. 'S Ochtends maakte de 24-jarige sprinter al indruk in de reekse. En ook in de halve finales liet ze haar snelle benen zien. In een heel spannende finale ging Nkanza sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Nkanza bleef nog een zucht boven het Belgisch record van Kim Gevaert. Dat staat nog 200ste seconde scherper dan haar tijd uit de finale. Het goud op de 100 meter ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt.
0: Nkanza kreeg tijdens de halve finales last van haar hamstrings. Ze probeerde die pijn te vergeten en toen ze zag dat ze in de finale derde werd, kon ze het eerst niet geloven.
4: J'ai débranché mon cerveau. Mentalement, j'ai couru sans savoir. Et quand j'ai vu 3, je me suis dit, il doit y avoir un bug quand même. Mais voilà, je suis médaillée de bronze au championnat d'Europe.
0: En Michiel van de Weert is overleden. Hij was 28. Michiel leed aan progeria, een zeldzame ziekte waarbij je extreem snel veroudert. Michiel was ook DJ en influencer. Ook Michiels zus leidt aan de ziekte. Niettemin liet Michiel zich kenmerken door zijn positieve ingesteldheid. Hij getuigde erover in heel wat interviews bij ons in het VRT1-programma Iedereen Beroemd, 4 jaar geleden.
5: Er was iemand bij mij op school die zei tegen mij, jij gaat dood als je 12 bent. En ik ben toen wenend thuisgekomen en ik heb haar gevraagd aan mijn mama of dat waar was. En zij heeft mij toen alles uitgelegd van, ja kijk, je hebt progeria en die gaat vroeger sterven en zo. En toen heb ik wel beginnen beseffen wat ik eigenlijk had. Maar ik heb het ook al meteen geaccepteerd. Ik heb er nooit moeilijk mee gehad of zo. Altijd geaccepteerd van, kijk, dit is wie ik ben. Negatief zijn en verdrietig zijn om wat je hebt, dat heeft geen nut. Je moet naar buiten gaan en de wereld laten zien, kijk, dit is wie ik ben en dit is wat ik wel kan. En niet focussen op wat je niet kunt, maar focussen op de dingen die je wel kunt.
0: Wijze woorden om even bij stil te staan. Vrijwel helder vannacht, rond 11 graden. Morgen veel zon met kans op wolkensluiers en dan tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio Bene.
1: De beste evergreens en veel artiesten van bij ons. Radio Bene.
2: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de

waar oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keilier is, wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land, wanneer de Schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

0: is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia staat voorlopig op zeker 111. Er wordt gevreesd dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die vastzitten onder het puin. De Colombiaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plaatsen in Colombia te voelen. Volgens Buitenlandse Zaken wonen er 120 Belgen in de brede regio van het epicentrum, maar voorlopig is er geen melding van Belgische slachtoffers. Landgenoot Tim Bosgaerts organiseert reizen in Colombia. Hij begeleidt op dit moment toeristen in een dorp op enkele uren rijden van Bogota. Daar was de schok niet zo krachtig, maar de inwoners zijn er wel bezorgd over hun vrienden en familie.
1: Omdat heel veel Colombianen toch familie hebben die verspreid zijn over het hele land, zie je ook heel veel mensen bellen naar hun familie om toch maar te vragen of alles in orde is. Bijvoorbeeld, iedereen in Colombia heeft wel iemand uit de familie in de hoofdstad Bogota, waar die schokken veel harder zijn gevoeld. En je ziet ook, ja, de televisies staan hier overal op. Iedereen is er zeker mee bezig.
0: De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Een Duitse verpleegkundige die nu al veroordeeld is voor de moord op 10 patiënten, wordt nu in verband gebracht met nog meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. Het Duitse gerecht laat lichamen weer opgraven van vermoedelijke slachtoffers. Nu al 39 in Aken en in Keulen nog eens 7. De man van 45 diende tijdens nachtdiensten zwaar zieke patiënten hoge doses kalmeringsmiddelen toe, soms gecombineerd met pijnstillers. Hij zat al een levenslange straf uit. Reddingswerkers hebben in de Oostenrijkse Alpen een groep met 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de bergen. De groep bestond uit 36 mensen. Daar waren ook kinderen bij en baby's in kinderwagens. De groep was met een kabelbaan naar boven gegaan en wilde weer naar het dal wandelen, 1000 meter lager. Maar ze raakten van de route af en raakten ook elkaar kwijt, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. De betrokkenen hadden verschillende nationaliteiten. Er zouden 17 Belgen bij zijn. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham heeft Delfin Nsaka voor een eerste Belgische medaille gezorgd. Nkansa won brons op de 100 meter. Het verslag is van Simon van Glabeke.
2: Met een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 600ste seconde zorgde Delfin Nkansa op de openingsdag van het EK al meteen voor een grote verrassing. 'S Ochtends maakte de 24-jarige sprinter al indruk in de reekse. En ook in de halve finales liet ze haar snelle benen zien. In een heel spannende finale ging Nkansa sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Nkansa bleef nog een zucht boven het Belgisch record van Kim Gevaert. Dat staat nog 200ste seconde scherper dan haar tijd uit de finale. Het goud op de 100 meter ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt.
0: Nog op het EK atletiek is Isa Kimeli als 9e geëindigd op de 5000 meter. Kimeli pakte vorig jaar nog verrassend zilver op het WK op deze afstand. Hij is ontgoocheld, maar geeft toe dat hij in het slot snelheid tekort kwam. Die quote komt even niet, die is dan voor straks. Nu het weer. Het blijft droog vannacht en minstens 9 graden bij een overwegend heldere hemel. Daarna een zonnige dag bij temperaturen tot 29 graden. Ook de volgende dagen zijn zonnig. Vanaf woensdag gaan de maxima alweer 3 dagen boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met zijn bestelwagen. Het koppel was op de terugweg van een festival toen het misliep. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht, zegt Marijke Teunis van het Limburgse parket.
1: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke